0: Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag vanaf 10 uur bij NPO Blend en via de NPO Luister-app.
1: Peace to Chuck. Chuck D. Yeah.

0: Soul. Blend. Twee uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt het nieuwe voorstel van Iran te gaan bestuderen. Maar hij zegt ook dat hij niet verwacht dat het acceptabel is. Sinds 3 weken is er een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Trump benadrukt dat er een mogelijkheid is dat de luchtaanvallen op Iran zullen worden hervat. Iran zou volgens hem nog niet de prijs hebben betaald voor wat het land de mensheid heeft aangedaan. Iran liet gisteren weten klaar te zijn voor zowel diplomatie als oorlog. Volgens de Iraanse vice-minister van Buitenlandse Zaken ligt de bal nu bij de VS. Over de inhoud van het nieuwe voorstel is niets bekend. Een jongen van 17 is gewond geraakt bij een steekpartij in Rotterdam. In dezelfde straat werden rond dat moment ook schoten gelost. Het incident gebeurde in de wijk Delfshaven. De politie doet onderzoek naar wat er is gebeurd. Er is nog niemand aangehouden. In Leerbroek in Utrecht is gistermiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jongen of een meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Vreulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. In de Eredivisie is gisteravond 2 keer gelijk gespeeld. NEC tegen Telstar werd 1-1 en Ajax-PSV eindigde in 2-2. Eerder op de avond wist Excelsior wel te winnen. Tegen FC Groningen werd het 3-2. En FC Utrecht won met 2-0 van NAC Breda. Het weer in het midden en noorden van het land. Regen- en onweersbuien met lokaal ook kans op hagel en windstoten. In het zuiden klaart het al iets op. Vannacht nemen de buien in het hele land verder af. De komende dag is het bewolkt met in de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: je bent echt gek, man.
1: Nee, jij bent gek.
0: Hoezo?
1: Wil je die gekkigheid horen? Dan moet je luisteren naar de Morning Show op NPO Blend. Van maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 10. Lekker wakker worden met elkaar. NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

Jelle Seubring met het NOS-journaal. President Trump sluit niet uit dat de VS nieuwe luchtaanvallen gaat uitvoeren op Iran. Hij zegt het nieuwe voorstel van Iran te bestuderen, maar zegt ook dat Iran nog niet de prijs heeft betaald voor alles wat het land, de mensheid en de wereld heeft aangedaan. Trump verwacht niet dat het nieuwe Iraanse voorstel acceptabel is. Sinds 3 weken is er een gevechtspauze tussen de twee landen. Volgens Iran ligt de bal nu bij de VS om te kiezen tussen diplomatie en oorlog. In Hogeveen heeft een grote brand gewoed. De brand ontstond waarschijnlijk in een auto die onder een carport geparkeerd stond. Het vuur sloeg daarna over naar 2 woningen. De brand is inmiddels onder controle. De bewoners van 8 huizen kunnen voorlopig niet terug. De oorzaak van de brand is onbekend. In Rio de Janeiro zijn zo'n 2 miljoen mensen afgekomen op een gratis concert van Shakira. Het megaconcert op het Braziliaanse strand is het grootste concert uit haar carrière. De eerste bezoekers waren er zaterdagochtend al vroeg om een goede plek op het strand te bemachtigen. De gemeente betaalt voor het concert. Zij verwachten dat het lokale ondernemers zo'n 130 miljoen euro kan opleveren. En het is niet voor het eerst dat er een grote artiest staat op het strand van Copacabana. Lady Gaga en Madonna gingen Shakira al voor. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland, om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de 2e positie. Hij was een fractie van een seconde langzamer dan Kimi Antonelli, die vanaf pole position start. Het weer: in het westen en noorden buien met kans op onweer. In de rest van het land droog bij 10 tot 15 graden. De ochtend begint straks droog, maar in de loop van de dag nemen de buien weer toe, met ook kans op onweer. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: 5 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. Een autobrand heeft vannacht veel schade veroorzaakt aan een aantal woningen in Hoogeveen. De auto stond geparkeerd onder een carport. De brand sloeg over naar meerdere woningen. Volgens de veiligheidsregio kunnen de bewoners voorlopig niet terug. Niemand raakte gewond bij de brand. De inzet van buitenlandse brandweerlieden is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Dat liet minister Van Wil van Justitie en Veiligheid gisteravond weten. Belgische, Franse en Duitse ploegen werden ingezet bij een natuurbrand in Weert. Die brak donderdagmiddag uit, maar is inmiddels onder controle. Wel zit er nog altijd veel hitte in de grond. In Rotterdam is een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland. Om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde stevige regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de tweede positie. Hij was tijdens de kwalificatie een fractie van een seconde langzamer dan Kimi Antonelli, die vanaf pole position mag starten. Het weer bewolkt met in het westen en noorden nog kans op een bui. Het is een graad of 13. Komende ochtend begint droog, maar in de loop van de dag nemen de buien toe, met opnieuw kans op onweer. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Morning Show op NPO Blend.
1: Muziek met inhoud.
0: Gesprekken die blijven hangen.
1: Zo begin je je dag met Cuba,
0: Veronica
1: en Jasmine.
0: NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.
2: Yeah. Usher, baby.

0: Soul. Blend. 6 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam afgelopen vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. President Trump sluit niet uit dat de VS nieuwe luchtaanvallen gaat uitvoeren op Iran. Hij zegt het nieuwe voorstel van Iran te bestuderen, maar zegt ook dat Iran nog niet de prijs heeft betaald voor alles wat het land, de mensheid en de wereld heeft aangedaan. Sinds 3 weken is er een gevechtspauze tussen de twee landen. Volgens Iran ligt de bal nu bij de VS om te kiezen tussen diplomatie en oorlog. Op het strand van Copacabana in Rio de Janeiro heeft Shakira een gratis concert gegeven. Zo'n 2 miljoen mensen kwamen af op het optreden. Het is voor Shakira het grootste concert ooit. De gemeente organiseerde het concert en verwacht dat het veel geld oplevert voor de lokale ondernemers. Het is niet voor het eerst dat er een grote artiest optreedt op het strand. Onder meer Lady Gaga en Madonna gingen Shakira voor. Bij de kwalificatiewedstrijd voor de Grand Prix van Miami is Max Verstappen gisteravond als 2e geëindigd. Kimi Antonelli werd 1e en start daarom vanaf de pole position. Verstappen is blij met de kwalificatie. Dit seizoen startte hij nog niet eerder zo ver vooraan. De Formule 1 race in Miami is vanwege slecht weer vanavond 3 uur eerder dan gepland. Het is dan om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer wisselvallig met wolken en af en toe buien. Vanochtend in het oosten nog wat zon, maar daarna neemt de bewolking toe. Vanmiddag meer regen en ook kans op onweer. Het wordt 1 graad of 20. Na het weekend bewolkt en zo'n 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. 7 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. De politie heeft twee mannen van 18 en 22 jaar aangehouden vanwege een steekpartij de afgelopen avond in Rotterdam. De verdachten komen ook uit die stad. Bij het incident in de wijk Delfshaven raakte een jongen van 17 gewond. Op hetzelfde moment werd er in de straat ook geschoten. De gewonde jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in Rotterdam. In Hoogeveen heeft een grote brand gewoed. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een auto die onder een carport geparkeerd stond. Het sloeg ernaar over naar twee woningen. De brand is inmiddels onder controle. De bewoners van 8 huizen kunnen voorlopig nog niet terug. En de oorzaak van de brand is onbekend. In Rio de Janeiro zijn zo'n 2 miljoen mensen afgekomen op een gratis concert van Shakira. Het megaconcert op het Braziliaanse strand is het grootste concert uit haar carrière. De eerste bezoekers waren er al vroeg in de ochtend om een goede plek op het strand te krijgen. De gemeente betaalde voor het concert. De verwachting is dat het lokale ondernemers zo'n 130 miljoen euro kan opleveren. Het is niet voor het eerst dat er grote artiesten optreden op de Copacabana. Lady Gaga en Madonna gingen Shakira al voor. Dan nog het weer. Vanochtend vooral in het oosten zon. Daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer. En dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Let your booty.

0: Soul. Blend. 8 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. President Trump zegt het nieuwe voorstel van Iran te gaan bestuderen, maar hij verwacht niet dat het acceptabel is. Sinds 3 weken is er een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Trump benadrukt dat er een mogelijkheid is dat de luchtaanvallen op Iran zullen worden hervat. Iran zou volgens hem nog niet de prijs hebben betaald voor wat het land de mensheid heeft aangedaan. Iran liet gisteren weten klaar te zijn voor zowel diplomatie als oorlog. Volgens de Iraanse vice-minister van Buitenlandse Zaken ligt de bal bij de VS. En over de inhoud van het nieuwe voorstel is nog niets bekend. De politie heeft 2 mannen van 18 en 22 jaar aangehouden vanwege een steekpartij de afgelopen avond in Rotterdam. De verdachten komen ook uit die stad. Bij het incident in de wijk Delfshaven raakte een jongen van 17 gewond. Op hetzelfde moment werd er in de straat ook geschoten. De gewonde jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland, om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij die wedstrijd vanaf de 2e positie. Dan het weer vanochtend vooral in het oosten zon, daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer, het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer, dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Israëlische leger heeft inwoners van 12 dorpen in het zuiden van Libanon bevolen om te vertrekken. Het leger zegt daar aanvallen uit te voeren op Hezbollah. De inwoners moeten zich verplaatsen naar open gebieden op tenminste een kilometer afstand van hun dorp. Hezbollah mengde zich in de oorlog nadat de Iraanse Ayatollah Khamenei was gedood bij Amerikaanse Israëlische aanvallen. Sindsdien zijn er geregeld aanvallen over en weer. Formeel is er een staakt het vuren tussen Israël en Libanon, maar Israël en Hezbollah schenden dat bestand geregeld. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. De politie heeft twee mannen van 18 en 22 jaar aangehouden vanwege een steekpartij de afgelopen avond in Rotterdam. Verdachten komen ook uit die stad. Bij het incident in de wijk Delfshaven raakte een jongen van 17 gewond. Op hetzelfde moment werd er in de straat ook geschoten. De gewonde jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in Rotterdam. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland, om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de tweede positie en was tijdens de kwalificatie een fractie van een seconde langzamer dan de Italiaan Antonelli, die vanaf pole position start. Het weer, vanochtend vooral in het oosten zon, daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer, tot ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer, dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De bouw van tienduizenden woningen in Nederland wordt vertraagd door regels rond zogenoemde spuitvrije zones. Dat zeggen gemeenten en provincies tegen Nieuwsuur. Gemeenten houden vaak een minimale afstand aan van 50 meter tussen nieuwe woningen en landbouwgrond, vanwege het gevaar van bestrijdingsmiddelen voor de gezondheid. Dat zorgt voor vertragingen bij nieuwbouw, terwijl er in de praktijk niet altijd risico's zouden zijn voor de gezondheid. Volgens juristen worden er op een klein deel van de landbouwgrond bestrijdingsmiddelen gebruikt. Gemeenten willen daarom dat er nieuwe regels komen. Het Israëlische leger heeft inwoners van 12 dorpen in het zuiden van Libanon bevolen om te vertrekken. Het leger zegt daar aanvallen uit te voeren op de Sjiïtische militie Hezbollah. De inwoners moeten zich verplaatsen naar open gebieden op tenminste een kilometer afstand van hun dorp. Hezbollah mengde zich in de oorlog nadat de Iraanse Ayatollah Khamenei was gedood bij Amerikaans-Israëlische aanvallen. Sindsdien zijn er geregeld aanvallen over en weer. Formeel is er een staakt het vuren tussen Israël en Libanon, maar Israël en Hezbollah schenden dat bestand regelmatig. President Trump wil nog meer militairen terughalen uit Duitsland dan de eerder aangekondigde 5000. Hoeveel precies heeft hij niet gezegd, maar het zou gaan om fors meer. Trump kondigde de terugtrekking vrijdag aan, mogelijk omdat hij boos is op de Duitse bondskanselier Merz, die afgelopen week kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. In Bretagne in Frankrijk moet een kleine brouwerij stoppen met de verkoop van een populair speciaal bier met de naam John Lennon. De weduwe van John Lennon, Yoko Ono, kon de woordschap niet waarderen en maakte daar daarom bezwaar tegen. Dan het weer, vanochtend vooral in het oosten zon, daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer, het wordt ongeveer 20 graden. Op morgen een wisselvallige dag, dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Good morning! Dag 2 van de NPO Blend Top 1000 gaat beginnen. Ja, ik hoop dat je gisteren genoten hebt van al die klassiekers en toekomstige klassiekers die voorbijgekomen zijn. En ik wil je bedanken, want als je gestemd hebt, heb jij deze lijst mede mogelijk gemaakt. En daarom kunnen we sowieso tot en met aanstaande vrijdag gaan genieten van de lijst met de beste R&B en hip-hop of all time. Maar eerst vandaag eventjes genieten. Mijn naam is Serginho en tot 1 uur neem ik je mee van nummer 888 tot 847. Let's go.
2: Serginho.
1: Ja, straks de grootste hit van Guy. Maar eerst vragen Warren G en Adina Howard zich af wat liefde ermee te maken heeft.

0: begonnen in 1988, maar 11 jaar later scoorde Guy hun grootste hit met Dancing. Die je hoorde op nummer 887 in de Blend Top 1000.
1: Dit is de NPO Blend Top 1000.
0: Good morning! Ja, op NPO Blend zijn we dus sinds gisteren bezig met de fijne lijst waar je naar luistert. De 1000 beste hip-hop en R&B tracks van vroeger en nu. En de komende 50 minuten tel ik, Serginho, met je af tot nummer 875. En voor het 11 uur is, hoor je 6 nummers die de liefde of relatie centraal stellen. En 4 tracks die draaien om het nachtleven en de verleiding. Dus verschillende vibes die er voorbij komen. En word je blij van iets wat je hoort, of heb je er een mooie herinnering aan? Ja, app me dan eventjes, hè, via de NPO Luisterapp. Die is helemaal gratis te downloaden. Dus installeer hem eventjes, misschien 2 minuutjes van je tijd. En dan kan je dus met mij connecten hier in de studio. Straks het nummer waar Q-Tip als solo-artiest mee doorbrak na zijn succesvolle jaren met A Tribe Called Quest. Nu eerst een groep die ooit auditie deed voor P. Diddy, Faith Evans en een heel jong Usher. Ja, die was echt heel jong toen de tijd. En dat was een groep die ging onder de naam Forte, wat later veranderde in 112. Ja, de auditie werd een succes. En een van de bangers die zij daarna uitbrachten, dat is It's Over Now. Die je hoort op nummer 886.

van 1 tot 4 en Angelique sluit de dag af. Dus ja, het blijft gezellig hier en dat met heerlijke muziek. Van maandag tot en met donderdag gaan we dan weer door van 7 tot 7. En vrijdag 8 mei tellen we af naar de nummer 1 tot 6 uur. Ja, en dat wordt elke keer weer een feestje. Dus ik hoop dat je ervan aan het genieten bent. Muziek kan natuurlijk lekker klinken, maar wanneer er een boodschap achter een nummer zit, heeft het nog meer waarde. Althans, dat vind ik. En dat is hoe ik muziek ervaar. De dames van TLC hebben wereldwijd impact gemaakt met verschillende hits. En Unpretty is zo'n track waar vrouwen over heel de wereld kracht uithalen. Dus mocht jij nog een beetje kracht nodig hebben op dit moment, ja, dan is deze voor jou.

gospel choir niet te vergeten. Nights Like This hoorde je op nummer 883. En daarvoor kwam TLC voorbij met Unpretty op plek 884. Een track dat ook Lady Gaga inspireerde om zichzelf te zijn, liet ze weten. Ja, dat zijn van die tracks die dingen betekenen voor mensen. En dat is altijd mooi, hè? Als er een track voorbij komt die iets voor je betekent. Als jij zo'n moment hebt, NPO Luisterapp eventjes erbij pakken. Mij eventjes een berichtje of een voice memo sturen. En vertel me je verhaal. Ik vind het altijd leuk om de verhalen te horen die bij jou opkomen als je een bepaalde tune hoort. Dus laat dat vooral eventjes weten. In 2005 bracht de Mobb Deep 50 Cent en de remix van Out of Control uit. De track is geproduceerd door Dr. Dre, dat wilde ik zeggen. Maar Dr. Dre staat natuurlijk niet zelf op de track. Maar dat hoor je ook meteen, hè, dat het een productie is van Dr. Dre. En die ga ik ook gewoon voor je draaien op de plek 882. En straks zingt Janet Jackson dat de liefde niet zal werken zonder jou in Love Will Never Do.

0: af waarom Janet niet heeft meegewerkt aan de film Michael. Ik heb hem zelf nog niet gezien. Ik las online dat ze er niet aan heeft meegewerkt. En ja, ik dacht meteen, hè, waarom dan niet? Waarom niet als zus meewerken aan deze film? Ja, mocht je hem wel gezien hebben, dan mag je altijd even laten weten hoe het was. Ik ga denk ik ergens deze week naar de film toe. Maar laat even weten hoe die was als je hem al gezien hebt. Ik hoor namelijk echt heel veel verschillende meningen. De ene die vindt het echt een geweldige film. En de ander zegt, nou ja, het is gewoon niet compleet. Het is niet echt Michael. Nou ja, laat het gewoon eventjes weten via de NPO-luisterapp. Je hoorde Janet Jackson op nummer 881 met Love Will Never Do Without You. En daarvoor hoorde je de mannen van Mobb Deep samen met 50 Cent op Out of Control Remix op nummer 882 in de Blend Top 1000. En zoals ik altijd zeg, hoor jij een track waar je een herinnering aan hebt? Ja, stuur mij die dan door, hè, via de NPO-luisterapp. Gewoon in een berichtje of een voice memo. En dan mag je altijd even melden wat jouw herinnering is. Roswitha stuurde me net een appje en die bracht mij een beetje terug naar 2004, moet ik zeggen. Roswitha zegt namelijk, het was 2004 en alles draaide om uitgaan. Geen smartphones, geen stories. Je moest er gewoon echt bij zijn, anders miste je het. Ik weet nog dat we met een groepje elke zondag naar de Supperclub in Amsterdam gingen. Eerst uren voor de spiegel staan, outfits plannen en dan in een veel te volle auto daar naartoe gaan. 2004 was het jaar van Confessions van Usher. Ik voelde me in die tijd een bad girl en dat was mijn favoriete track van het heerlijke album die ik grijs gedraaid heb. Ja, dat is een heerlijke track, Roswitha. Zeker weten! En als jij erop gestemd hebt, dan moet ik jou eventjes bedanken, Roswitha, want dankzij jou is hij dan in de lijst gekomen. Hij staat er namelijk in en ik ga hem voor je draaien.
1: Nummer 880.
2: Show up! Shout it! What it do?

dat het nog vrij ongebruikelijk was om een sample van een Japanse filmmuziek te gebruiken. Ja, je hoorde Pharoah Monch met Simon Says op nummer 879. En daarvoor hoorde je Usher met Bad Girl op nummer 880. De favoriete track van luisteraar Roshvita. En ja, dit is de Blend Top 1000. 1000 tracks lang, de beste R&B, hip-hop en soul. Van 1000 helemaal naar 1. Ja, blijf lekker luisteren. Want straks de man die als kleine jongen doorbrak met dit nummer. Lil Bow Wow, Snoop Dogg, Bow Wow, What's My Name. Ja, die tijden waren natuurlijk echt classic. Maar eerst Jeremiah. Hij zou in maart samen gaan toeren met B2K. Maar hij postte op zijn Instagram dat hij vanwege gezondheidsredenen heeft moeten annuleren. Ja, ik hoop dat het inmiddels beter gaat met de beste man. Want ja, je gunt niemand ziekte. Dat is gewoon iets lelijks. En je wilt gewoon dat het goed gaat qua gezondheid met iedereen. Tenminste, zo zit ik wel in elkaar. In 2014 scoorde hij wereldwijd een grote hit. En dat is de nummer 878 in de Blend Top 1000. En misschien heb jij de remix van dit nummer met Ty Dolla Sign en French Montana wel eens gehoord. Nou ja, dit is de versie met YG. Don't

0: NPO Blend. Top 1000.
1: Ja, dat was Bow Wow samen met Snoop Dogg met Bow Wow, That's My Name op nummer 887 in de Blend Top 1000. Ontdekt door Snoop Dogg. En misschien weet je het nog, maar ja, Lil Bow Wow was pas 13 toen hij hiermee een hit scoorde. En alle 13-jarige jongens die droomden ervan om in die tijd Lil Bow Wow te zijn. Want het was gewoon zo legendary dat hij met iemand als Snoop Dogg sowieso een track kon maken. En dat je gewoon zo jong bent en dat jouw videoclip gewoon over de hele wereld afgespeeld wordt. Crazy. Het afgelopen uur begonnen we met nummer 888. Warren G en Adina Howard met What's Love Got To Do With It. Gevolgd door hits van Guy met Dancing, 112, It's Over Now, Q-Tip, Getting Up, TLC, I'm Pretty, Doneo met Nights Like This, Mobb Deep en 50 Cent met Out of Control Remix, Janet Jackson, Love Will Never Do Without You, Usher, Bad Girl, Pharoah Monch, Simon Says, Jeremiah en YG met Don't Tell Him, Bow Wow en Snoop Dogg met Bow Wow, That's My Name. We sluiten straks af met Amazone Sweet Life op nummer 875. En dat betekent dat we 125 van de 1000 tracks hebben gehad. Maar nu eerst de man die Amsterdam Arena binnen no time meerdere keren uitverkocht op nummer 875.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In IJsselstein in Utrecht zijn vannacht het gemeentehuis en het theater vernield. Verschillende ramen zijn ingegooid met bakstenen en ook de deur van het gemeentehuis is beschadigd. Verder zijn er stickers geplakt van de Nederlandse vlag met daarop het woord corruptie. Het gebeurde even voor 2:00. Er is nog niemand aangehouden. Het is al enkele weken onrustig in IJsselstein na een besluit voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Het Oekraïense leger heeft vannacht 2 olietankers uit de Russische schaduwvloot getroffen in de haven van Novorossiysk aan de Zwarte Zee, dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Hoe erg de schepen beschadigd zijn is onbekend, maar volgens Zelensky zijn ze niet meer in staat om olie te vervoeren. De olietankers varen onder de vlag van een ander land. Rusland gebruikt ze om vanuit eigen land olie te verplaatsen en zo internationale sancties te omzeilen. Docenten geschiedenis en maatschappijleer worden in de klas regelmatig geconfronteerd met desinformatie over de Holocaust. Dat blijkt uit een rondgang van NOS Stories onder bijna alle middelbare scholen in Nederland. De desinformatie komt van sociale media, waar bijvoorbeeld wordt beweerd dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog geen 6 miljoen Joden zijn vermoord, maar een paar honderdduizend. Ook zien leraren vaak AI-beelden van historische gebeurtenissen waar leerlingen mee aankomen. 4 op de 10 docenten geeft aan dat sommige leerlingen de ernst van de jodenvervolging bagatelliseren. In Bretagne in Frankrijk moet een kleine brouwerij stoppen met de verkoop van een populair speciaal bier met de naam John Lennon. Yoko Ono, de weduwe van John Lennon, kon de woordgrap niet waarderen en gaf de Bretonse brouwer een ultimatum: de naam aanpassen of een boete riskeren. Dan het weer, vanochtend vooral in het oosten zon, daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer, het wordt dan ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig en 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Serginio. De blend top 1000. Coco Jones zegt straks here we go en KRS-One uit kritiek op andere MC's.

daarvoor hoorde je KRS-One met MC's Act Like They Don't Know op 874. Welkom terug bij NPO Blend. Dit is de NPO Blend Top 1000. De lijst met de beste R&B en hip-hop aller tijden. En we zijn aanbeland in uur 2. En we tellen gewoon rustig door van 1000 naar 1. Hè? Praat vooral mee via de NPO Luister-app als je een herinnering hebt. Als je iets wil melden, delen, vragen, whatever it is. Het is helemaal gratis. Installeer hem en je mag altijd eventjes met me connecten. Want dat vind ik het leukste aan mijn werk, om met jou te connecten. En om gewoon te praten over muziek. Dat is altijd leuk, gesprekken over muziek. Dus doe dat. Dit uur heb ik 3 tracks uit de 90's. 7 uit de zeros en 3 uit de tens voor je klaarstaan. Een heerlijke mix van verschillende eras om je muziek terug te laten gaan, muzikaal terug te laten gaan in de tijd. En ik kan er alvast een paar gaan verklappen, namelijk Destiny's Child met So Good, Common, Blue Sky en Tone Stitt met Fly. Maar eerst de track die Chris Brown zelf als een van zijn favoriete tracks omschrijft, omdat hij zoveel plezier had om zijn liefde voor oldschool R&B en pop te combineren. Op nummer 872 in de Blend Top 1000, Chris Brown met Fine China.

Johnson, Tones Dit met Fly. En nu gaan we terug naar het jaar 1999. In de jaren daarvoor had je haar acteerwerk misschien wel eens voorbij zien komen. En de eerste keer dat ik de film Selena zag, dacht ik, wauw, wat een mooie vrouw. Ja, in 1999 maakte de wereld kennis met haar muziek. En er was een stukje in de videoclip waar J-Lo op een bepaalde manier keek. En bij dat stukje moest iedereen stil zijn.

Waar J-Lo is doorbrak als actrice en daarna als artiest, deed Common het andersom. Hij brak door als rapper die conscious hip-hop maakte, maar is inmiddels al jaren een succesvol acteur. Je hoorde Common met Blue Sky op 869 in de Blend Top 1000. Hey, als je gestemd hebt op je favoriete tracks, thank you very much. De Blend Top 1000 is namelijk volledig mede mogelijk gemaakt door jou. Dus hoor je zo meteen een track die voorbij komt waar jij op gestemd hebt. Ja, laat even weten waarom je dan op die track gestemd hebt. Dat wil ik ook van je weten natuurlijk, hè. Dus laat het even weten via de NPO Luister app. Ik kreeg net al een berichtje binnen van Malcolm. En die zegt, goedemorgen, weer heerlijk wakker worden met deze top 1000. Beetje jammer van het weer, maar de muziek maakt het wel goed. Fijne dag nog allemaal. Ja, Malcolm, een hele fijne dag. En lekker dat je aan het genieten bent. Ik hoop dat iedereen dat een beetje aan het doen is op dit moment. Want de Blend Top 1000 gaat ham. Back to back, heerlijke classics. Hitjes van back in the days. Ik ben echt super erg aan het genieten. Dus ik hoop jij ook. Zometeen Kanye West, die het nummer Stronger maar liefst 75 keer liet mixen voor de perfecte sound. Nou ja, de final version die draai ik zo meteen voor je. Maar eerst Destiny's Child, ook classic natuurlijk, hè. De mode en het straatbeeld van nu. Cargo, capri broeken, crop tops. Ja, de kids denken tegenwoordig dat zij dat hebben uitgevonden. Maar ja, jij en ik weten natuurlijk beter. In de jaren 90 was dit het straatbeeld, maar ook piercings hoorden erbij. In 1999 brak Destiny's Child ook door met het legendarische album The Writings on the Wall. Met singles als Bills, Bills, Bills, Bigaboo, Say My Name, Jumpin', Jumpin'. Hey, te veel om op te noemen. Een nummer dat niet als eerste single werd uitgebracht. Geproduceerd door het duo Kevin Briggs en Candy Burris. Ja, het was natuurlijk so good. En het is nummer 868 in de Blend Top

contact met Daft Punk om een goedkeuring te krijgen voor de sample van Harder, Better, Faster, Stronger. Uiteindelijk stonden ze er helemaal achter en zijn ze later zelfs samen live gaan optreden. Ja, echt keihard. Dit is de Blend Top 1000. De lijst die je zelf hebt samengesteld met de beste R&B en hip-hop of all times. Ik kan dus meepraten via de NPO Luisterapp. Stuur eventjes een herinnering door. Vroeg eerder waar je de Blend Top 1000 onder andere aan het luisteren bent. Dat mag je ook altijd laten weten. En ik kreeg een appje binnen van Aida. En die zei toen No One van Alicia Keys net uit was, zat ik nog met mijn oude mp3-speler in de bus. Oortjes half kapot, maar het refrein kwam toch keihard binnen. Iedereen om me heen had toen zijn koptelefoon op en zat te sms'en. Maar ik zat daar echt in mijn eigen wereld.

863. Goedemorgen. Mijn naam is Serginho en je luistert dus naar de Blend Top 1000. En het tweede uur van vandaag zit er alweer bijna op. We begonnen op 874 met KRS-One, MC's Act Like They Don't Know. En daarna gingen we langs een hele hoop tracks zoals Coco Jones, Here We Go, Chris Brown, Fine China, Tone Stitt, Fly, Jennifer Lopez, If You Had My Love. Ja, allemaal heerlijke tracks. Common, Blue Sky, Destiny's Child, So Good, Kanye West, Stronger, Classic, Alicia Keys, No One, Anthony Hamilton, Can't Let Go, Whitney Houston met Million Dollar Bill. En als laatste Jay-Z met Change Clothes uit 1863. En we zijn nog niet klaar. Straks sluiten we dit uur af met Estelle, die ons vertelt over haar geboortejaar op nummer 861. Maar eerst gaan we naar strakke dansmoves, choreo's en veel swag. Ja, met dit nummer braken ze door en zetten daarmee zichzelf op de internationale kaart. Ik heb het over B2K, die je hoort op nummer 862.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In IJsselstein in Utrecht zijn vannacht het gemeentehuis en het theater vernield. De glazen pui is aan diggelen en zijn stenen doorheen gegooid. Op de draaideur is een omgekeerde Nederlandse vlag opgehangen. Ook zijn er stickers geplakt van de vlag met erop het woord corruptie. Het gebeurde allemaal even voor 2:00. Er is nog niemand aangehouden. Het is al enkele weken onrustig in IJsselstein na een besluit voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In de stad worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar. Het Oekraïense leger heeft vannacht 2 olietankers uit de Russische schaduwvloot getroffen in de haven van Novorossiysk aan de Zwarte Zee, dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Hoe erg de schepen beschadigd zijn is onbekend, maar volgens Zelensky zijn ze niet meer in staat om olie te vervoeren. De olietankers varen onder de vlag van een ander land. Rusland gebruikt ze om vanuit het eigen land olie te verplaatsen en zo internationale sancties te omzeilen. Docenten geschiedenis en maatschappijleer worden in de klas geregeld geconfronteerd met desinformatie over de Holocaust. Dat blijkt uit een rondgang van NOS Stories onder bijna alle middelbare scholen in Nederland. De desinformatie komt van sociale media, waar bijvoorbeeld wordt beweerd dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog geen 6 miljoen Joden zijn vermoord, maar een paar honderdduizend. Ook zien leraren vaak AI-beelden van historische gebeurtenissen waar leerlingen mee aankomen. In Bretagne en Frankrijk moet een kleine brouwerij stoppen met de verkoop van een populair speciaal bier met de naam John Lennon. Yoko Ono, de weduwe van John Lennon, kon de woordgrap niet waarderen. Ze gaf de Bretonse brouwer een ultimatum: de naam aanpassen of een boete riskeren. Dan het weer vanuit het zuidwesten, meer bewolking en regen. Het is 16 tot 20 graden. In het oosten en noordoosten kan het nog 23 graden worden. En daar vanmiddag ook kans op stevige regen- en onweersbui. Vanavond minder bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Serginio. Zometeen duiken we terug naar een van de meest controversiële hip-hop tracks ooit. Maar eerst Ty Dolla Sign en B.O.B. met Paranoid op 860.
2: De beste R&B en hip-hop.

0: hip-hop tracks of all time. Mijn naam is Serginho en ik neem je dit uur heerlijk mee terug van plek 860 naar 847.
1: NPO Blend Top 1000.
0: Ja, dat betekent dat je al bijna 150 tracks onderweg bent in de Blend Top 1000. En praat vooral gezellig mee via de NPO Luister-app. Stuur een appje of een voice-memo als je iets wil melden, delen, vragen. Misschien hoor je een track waar je een herinnering op hebt. Misschien was je getrouwd op een nummer. Misschien brengt het je terug naar je middelbare schooltijd. Whatever it is, deel het met me. Ik hou van die verhalen. Dus NPO Luister-app. Free, gratis, voor niks. Kan allemaal. Ik kreeg net een berichtje binnen van Lou. En die vertelde mij over de film van Michael Jackson, die ik zelf nog moet gaan zien. Maar Lou die zegt, de film is mooi en ook verdrietig, maar wel incompleet en wat verdraaid. Ja, gangmembers die heel lief en vrolijk waren in de film, sommige stukken lang en belangrijke connecties met invloed zijn eruit gelaten. Maar uiteraard de moeite waard, alleen al voor de muziek. Oké dan, ik ga hem sowieso checken. Shout-out naar jou, Lou, voor eventjes het versturen van een berichtje. Ik kan dat heel erg waarderen. Dus dank je wel daarvoor. Straks op nummer 857. All I Want Is You. Een track die werd gezien als een doorbraak van Miguel. Alleen werkte hij niet met de minste namen op deze track. Maar eerst twee New York-legendes die gewoon even laten horen hoe strak en rauw hip-hop kan klinken. Op nummer 858. The Lox en Eve met

benadrukt, hij wil gewoon haar en niet de luxe eromheen. Waar je ook liefde voor kan hebben is muziek. En ik moet zeggen dat ik dat overmatig veel voel tijdens de Blend Top 1000. Straks een Japanse city pop song waarvan The Weeknd een sample gebruikte voor Out of Time. Maar eerst gaan we even terug naar 2007. De tijd van Hives, MSN en ringtones kopen. Hey, die dingen kosten veel geld. En ik had toen een buurjongen die altijd de nieuwste ringtones op zijn telefoon had. Maar hij werkte niet. Hij werkte niet, dus hij kon het niet betalen. En wij vroegen ons dus altijd af hoe hij dat deed. Bleek het dat hij stiekem op het werk van zijn moeder de ringtones bestelde. Totdat de werkgever van zijn moeder erachter kwam en hij een hele lange tijd huisarrest kreeg daardoor. Ja, in die jaren was Nio echt overal te horen, vaak als featuring. Je hoort hem nu als featuring ook op de track van Fabulous op nummer 856.

0: 55 en daarvoor op 856 Fabulous en Neo met Make Me Better.
1: De NPO Blend Top 1000.
0: Ja, de Blend Top 1000 is mede mogelijk gemaakt door jou. Dus als je gestemd hebt, hey, thank you man. Ik ben aan het genieten van alle tracks die ik voorbij hoor komen. En ja, sommige die was ik zelf ook persoonlijk vergeten. Dus dankzij jouw stem is hij er dan ingekomen en herinner je mij, maar ook vele andere luisteraars aan die classics die we soms stiekem vergeten. Heb je ook iets te melden, te vragen, delen, whatever it is, stuur gewoon eventjes een appje of een voice memo door via de NPO Luister app. Ik vind dat altijd super leuk. Ik zie dat er een berichtje van Jurgen binnenkomt. En die zegt, hi Serginho, ik ben fietsen aan het repareren in de achtertuin. En dat is veel leuker met de top 1000 erbij. En ook gezellig met jouw stem. Hey Jurgen, dope man dat je reageert. En succes met het repareren van de fietsen. Het is mooi weer, dus je kan ze binnenkort goed gaan gebruiken. Maar we gaan door met muziek. Straks op 853, Lil Kim, Drugs, uit 1996. Ja, het gouden jaar voor de Blend Top 1000. Maar liefst 69 tracks in de Blend Top 1000 komen uit dat jaartal. En daarmee staat 1996 op nummer 1. Op nummer 2 is het het jaar 2001, met 61 tracks die in de Blend Top 1000 staan uit dat jaar. Maar eerst waar ik ook zelf op heb gestemd. Hè. Ik moet ook zelf stemmen. Ik stem zelf vaak op tracks van iets dichterbij in deze tijd. Ook een aantal classics. Maar deze track staat op dit moment in mijn top 3. En dat is een track van Liam Thomas. Is niet alleen zanger, maar ook producer en songwriter. Achter werk van onder andere Drake en SZA staat deze man. Je hoort dat het vakmanschap hier echt in terugkomt. En alles klopt gewoon. En daarom wilde ik deze er ook in hebben. Op 854 is hij uiteindelijk beland. Liam Thomas.

0: vrouwelijke rappers van nu. Zonder Lil Kim geen Megan Thee Stallion, geen Doechi, geen Cardi B. Je hoorde haar op 853. Lil Kim met Drugs.
1: De NPO Blend Top 1000.
0: Ja, leuk dat je luistert naar de Blend Top 1000. Ik heb weer een aantal appjes binnengekregen via de NPO Luister app. En die stuurde: hi Serginho, ik heb niet gestemd, maar ben wel lekker aan het gaan op de Blend Top 1000. Iedereen is thuis op zondag, waardoor ik niet in alle rust kan genieten van de pokoes. Ik ben daarom maar naar de Gamma gereden, zodat ik in de auto nog kan luisteren zonder gestoord te worden. Andy, shout-out naar jou. Ik snap je volledig. Bij deze lijst wil je gewoon echt even genieten en het momentje voor jezelf nemen. Chelsea stuurde: ah, Two Life Crew, me so horny. Ik ga stuk. Deze track was helemaal crazy in mijn tijd. Toen kon dat allemaal gewoon. Ja, Ryansley stuurde: ik werk in de IT en heb weekenddienst en er zit niemand op kantoor, dus dat betekent dat ik op volle volume Blend Top 1000 kan blazen. Serginho, bless mij met wat echte hip-hop lobby. Thanks Andy, Chelsea en Ryansley. Blijf heerlijk genieten en luisteren. Mocht jij ook lekker gaan op de Blend Top 1000, ja, laat dit dan vooral weten. Net als Ryansley, Chelsea en Andy. Ik vind het echt super leuk om dit soort berichten te ontvangen. Straks op nummer 851. Ja, dan krijg je The Roots. En die krijgen hulp van DJ Jesse Jeff in The Next Movement. Nu gaan we eerst terug naar 1983. Een track die tijdloos is en maar liefst in 64 tracks werd gesampled. Op nummer 852. Oliver Cheatham met Down Saturday Night. Ja, heerlijk man. Hier word ik gewoon blij van. En ik hoop jij ook. En je mag het laten weten als het zo is, hè. Via de NPO Luisteren.

En die hoorde je op nummer 851 in de Blend Top 1000. We gaan nu door, want JoJo staat klaar met Leave Get Out. Hey, dit is echt een classic van mijn nichtjes, hoor. Die draaide deze track grijs. En ja, mocht jij hem ook grijs gedraaid hebben, laat het eventjes weten via de NPO-luisterapp. Vind ik altijd leuk. Dit is de Blend Top 1000.

160 naar 849. Voor mij zit het er weer op. Het was voor mij een waar genoeg om de Blend Top 1000 gisteren te openen en vandaag weer 3 uur de beste R&B en hiphop van toen en nu te mogen presenteren in de lijst der lijsten. Ik ga het stokje overdragen aan Shai en ik wens je nog heel veel plezier met de Blend Top 1000. Straks sluiten we af met Today, Why You Get Funky On Me op plek 847. Maar eerst een legend, ODB, a.k.a. Old Dirty Bastard, met een van de lekkerste hiphop tracks ever. Shimmy Shimmy Ya op plek 848. Maak er een mooie dag van. Dit is de Blend Top 1000. Fijne zondag! Yeah,

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Minister Yesh Yılgız van Defensie zegt dat we het hoofd koel moeten houden. Yesh Yılgız reageerde in het tv-programma WNL op zondag op het besluit van president Trump om duizenden Amerikaanse militairen weg te halen uit Duitsland. Volgens de minister heeft de VS de plekken in Duitsland nodig om inlichtingen te krijgen. Verder zegt hij dat de Amerikaanse krijgsmacht verzwakt als er veel militairen weggaan. Yesh Yılgız verwacht dat de meeste Amerikaanse troepen alsnog in Duitsland blijven. Op dit moment heeft de VS 39.000 militairen in Duitsland. In IJsselstein in Utrecht is vannacht het gebouw van het gemeentehuis vernield. De glazen pui is aan diggelen, er zijn stenen doorheen gegooid. Op de draaideur is het omgekeerde Nederlandse vlag opgehangen. En ook zijn er stickers geplakt van de vlag met erop het woord corruptie. Het gebeurde allemaal even voor 2 uur vannacht. Er is nog niemand aangehouden. Het is al enkele weken onrustig in IJsselstein na een besluit voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In de stad worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar. Het Oekraïnse leger heeft vannacht 2 olietankers uit de Russische schaduwvloot getroffen in de haven van Novorossiysk aan de Zwarte Zee, dat zegt de Oekraïnse president Zelensky. Hoe erg de schepen beschadigd zijn is onbekend, maar volgens Zelensky zijn ze niet meer in staat om olie te vervoeren. De olietankers varen onder de vlag van een ander land. Rusland gebruikt ze om vanuit het eigen land olie te verplaatsen en zo internationale sancties te omzeilen. De bouw van tienduizenden woningen in Nederland wordt vertraagd door regels rond zogenoemde spuitvrije zones. Dat zeggen gemeenten en provincies tegen Nieuwsuur. Gemeenten houden vaak een minimale afstand aan van 50 meter tussen nieuwe woningen en landbouwgrond vanwege het gevaar van bestrijdingsmiddelen voor de gezondheid. Dan het weer vanmiddag op de meeste plaatsen bewolking en regen. Lokaal kan het gaan onweren. Het is 16 tot 20 graden. In het noorden en noordoosten kan het nog iets warmer worden. Morgen in de loop van de dag weer zon. Dan wordt het 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Een hele goede middag op deze zondag. Net iets anders dan normaal gesproken. Want vandaag luister je tot 6 uur vanmiddag naar de beste R&B en hip-hop of all time. En luister dan, ik ben mega enthousiast. Want deze tracks hebben op de achtergrond afgespeeld van mijn leven en de jouwe. Let's get our groove on. De beste R&B en hip-hop of all time. Blend top 1000. Nummer 846.

0: 1000. Met zojuist op nummer 846 Kelis met Flashback. En in deze muzikale lijst verschillende flashbacks naar de jaren 90, Zero's en zo. Nu en dan ook een 80s track. Maar let op, er staat ook recentere muziek in de lijst. Je hoorde net op nummer 845 Luna May met On My Way. En dat is een Nederlandse R&B soulzangeres. Ze begon als backing vocalist bij Waylon en Glennis onder andere. En ze heeft trouwens ook meegetoerd met Ronnie Flex. Maar ja, ondertussen, je hebt het gehoord, staat ze al stevig op de benen.
1: Dit is de NPO Blend Top 1000.
0: En dan gaan we nu naar Tupac. In 1993 was hij nog een reizende ster. Hij had zijn grote hits op dat moment nog niet gescoord. Ook al had hij wel al namen voor zichzelf gemaakt. Bijvoorbeeld met de maatschappelijke song Brenda's Got a Baby. Maar het liet nog even zijn luchtige kant zien met I Get Around. En die hoor je nu op 844 in de NPO Blend Top 1000.
2: Oh yeah.

0: Op nummer 843, de Amsterdamse met Zuid-Afrikaanse roots Joya Moy hoorde je zojuist met Open Hearts. Afkomstig van haar gelijknamige EP uit 2024 en best believe de moeite waard om naar te luisteren. Want deze vrouw heeft een hele interessante onderwerpen uit haar leven gepakt om te verwerken tot tracks. Stel je voor, let op, je vormt een supergroep met Nas in zijn prime. AZ die in vorm is, Foxy Brown die vuur spit en dan ook nog Nature. Ja, simpel toch? Als je dan Dr. Dre bent, wat doe je? Je regelt een goede studio, goede mics en je maakt de hardste beat. En dat is exact wat er is gebeurd voor de track Phone Tap. Die hoor je zo meteen op 841 in de NPO Blend Top 1000. Maar ik heb eerst een andere vrouw voor je die mij sinds gisteren aan het achtervolgen is. Ik maak geen grap. Ik denk dat ik ongeveer binnen een uur tijd heb ik haar op 4 verschillende plekken gehoord. Van de kapper tot naar de koffietent, naar het werk. Eenmaal vanochtend in bed werd ik met haar wakker. En nu ga ik voor haar voor je draaien. En het enige wat ik kan zeggen is, her music says it all. Dit is Sade met The Sweetest Taboo.
1: Nummer 842.

0: 841. En dit was ja een formatie met veel potentie. Maar het bleef maar bij één hit. En hoe dat kwam? Super simpel. Let op. Nas werkte hard. Die was altijd. Maar Foxy Brown die kwam keer op keer niet opdagen. Tot 6 keer toe heeft ze zelfs de vliegtuig gemist, tussen aanhalingstekens denk ik dan. En Dr. Dre zei erover, het was gedoemd te mislukken. Wat zeker niet aan het mislukken is, echt dom bruggetje, maar het is wel de waarheid. Dat is deze Blend Top 1000, de beste R&B en hip-hop of all time. Darlings, praat met me. Ik ben dus vanuit Rotterdam deze kant op gereden, Hilversum. In de auto luister ik naar mijn collega Serginho en ik genoot echt van begin tot eind. Wat ik mij dus nu afvraag, aangezien we met grote getalen genieten van deze lijst, waar zit je met je ass? Ben je een Rotterdammer, Amsterdammer? Kom je uit Den Haag? Nijmegen? I don't know. Talk to me, let me know. Download de NPO Luister app, mocht je dat nog niet hebben gedaan. En echt met één knik op de knop ben je gewoon hier zo bij mij in de studio. Talk to your girl, ik ben benieuwd, waar woon je? Ik krijg net een appje van Alexander bijvoorbeeld. Die is gisteren uit geweest, maar waar Alexander? En die is vandaag lekker aan het uitbrakken. Zijn dag kon niet beter beginnen dan met Tupac, I Get Around, die ik daarnet voor je draaide. Let op, we hebben het over de beste R&B en hip-hop of all time. En dat betekent dus ook muziek uit verschillende decennia. Ook de jaren 80 hoor je voorbij komen in deze lijst. En ik heb nu Tom Brown voor je klaarstaan, die een ode bracht aan zijn buurt Jamaica in New York. En we kregen een appje van Gavin. En die zei het volgende, het is wel heel schattig. Gavin zei, toen ik vroeger nog veel uitging, hoorde ik dit nummer altijd. Ik heb er zelfs de moeder van mijn kinderen op leren kennen. Mooie tijd. Well, let's go back to that time.
1: Nummer 840.

0: is gekomen. En dit is wat hij erover zei.
1: I said, Mary, so what you want... I stopped the beat. I said, what you want people to know? She said, I want people to know that I'm not sitting in my house singing Not Gonna Cry. Sitting in my $10 million house singing I'm Not Gonna Cry. I was like, oh, yeah? I said, what you want to know? She said, I want to know I'm just fine.
0: She's just fine. En laten we niet vergeten, ze had natuurlijk ook al gehuild. Hè? Dus ze huilde eerst en daarna was ze gewoon just fine. Natuurlijk mag ook Jay-Z niet missen in de... Blend Top 1000. Yes, darling, want dit is de lijst met de beste R&B hiphop of all time. Dus dankjewel voor het stemmen op Mr. Jigga. En deze man heeft zelf ook een shiny era gehad. Met een videoclip vol met bling, flashy lights, babyface op de hoek. Je hoort hem nu met Always Be My Sunshine. Nummer 8.

837. Zometeen een track die eigenlijk bedoeld was voor Snoop Dogg, maar een andere rapper ging ermee vandoor. We gaan nu eerst naar 2006 en deze track bepaalde de richting van Queen Bee. As an independent black strong woman. Alles in je box to the left begint te schuiven en give it up for Beyoncé. Op nummer 836, dit is Irreplaceable.

0: Nothing Comes Out When They Move The Lips. Sorry, als ik zeg de blend op 1000 en ik word er lijp van, ik kan 80-90% van alles gewoon meerappen, jongen. Ik ben blij. Dr. Dre, samen met Eminem, Forgot About Dre, hoorde je op 835.
1: Dit is de NPO Blend Top 1000.
0: Ik heb antwoord gekregen op mijn vraag: waar luister jij naar de Blend Top 1000? En het is leuk, Anita zit helemaal in Drachten, Friesland. What up is? We hebben ook Ferenc Huytjens, die luistert nu vanuit zijn hometown bij Wijk bij Duurstede, lekker aan het klussen. En we hebben ook een luisteraar uit Veenendaal, Rotterdam, Amsterdam zie ik voorbij komen. Laat ons ook even weten waar jij vandaan komt. Super makkelijk, NPO luisterapp en let me know. Je luistert naar de Blend Top 1000, de tofste R&B en hop track. Kom ik er nog uit? Zeker wel, van all time. We hebben zometeen nog Aaron Hall, Curiosity, voor je klaarstaan op 833. Maar nu eerst 50 Cent met Best Friend. En op die plaat zit een zangeres genaamd Olivia. En hier bij mij in de studio, Daniel. En he had a little crush on Olivia.
2: Ja, mijn mic stond niet aan. Het ding was, ik was 20 jaar geleden, rond deze tijd, kwam ik in een coffeeshop.
0: Ja.
2: En zij zat daar met die gast van Mobb Deep, heel G-Unit, die zat in Amsterdam op dat moment.
0: Ja.
2: En ik begon helemaal te stotteren. Ik was helemaal van haar onder de indruk. Maar dat vond zij inderdaad ook wel schattig.
0: Heb je dus het nummer gefixt?
2: Dus zij begon even met mij te ouwehoeren. Ik kreeg het nummer van haar PA. Of nee, haar PA nam mijn nummer.
0: Ja.
2: En die zei, we bellen je wel als we nog vrije tijd hebben.
0: Oh, damn.
2: Ik heb 3-4 dagen heb ik zitten wachten, maar ik heb nooit een belletje gekregen.
0: I guess you got friendzoned. Of you got best friend. Dat kan natuurlijk ook. Dit is 50 Cent.
1: Nummer 834.
3: Yeah. It's my tape, man. Listen to my tape.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Yeşilgöz van Defensie zegt dat we het hoofd koel moeten houden. Yeşilgöz reageerde in het tv-programma WNL op zondag op het besluit van president Trump om duizenden Amerikaanse militairen weg te halen uit Duitsland. Volgens de minister heeft de VS de plekken in dat land nodig om inlichtingen te krijgen. Verder zegt ze dat de Amerikaanse krijgsmacht verzwakt als er veel militairen weggaan. Yeşilgöz verwacht dat de meeste Amerikaanse troepen alsnog in Duitsland zullen blijven. In Frankrijk zijn twee migranten omgekomen. Ze probeerden om met een bootje het kanaal over te steken naar het Verenigd Koninkrijk. Het gebeurde vannacht vlak voor de kust bij Boulogne-sur-Mer in Noord-Frankrijk. De motor van het bootje viel uit, waardoor de 82 migranten doelloos ronddobberden. Toen het bootje weer op het strand aanspoelde, bleek dat twee vrouwen waren overleden. Volgens de autoriteiten zijn zij door verstikking om het leven gekomen. 16 mensen raakten gewond. De familie van de Iraanse mensenrechtenactivist Narges Mohammadi maakt zich nog altijd grote zorgen over haar gezondheid. Ze werd vrijdag vanuit een gevangenis in het noordwesten van Iran met spoed naar een ziekenhuis gebracht vanwege ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Maar volgens haar familie krijgt ze daar niet de juiste zorg. In december werd Mohammadi opnieuw opgepakt na kritiek op het Iraanse regime. Meer dan de helft van de onbekende oorlogsslachtoffers op het Nationaal Ereveld Loenen is geïdentificeerd, dat zegt de Koninklijke Landmacht. Op de begraafplaats liggen 4000 slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog begraven. Militairen, maar vooral burgers die zijn omgekomen bij onder meer bombardementen en in concentratiekampen. Dan het weer vanmiddag op de meeste plaatsen bewolking en regen. Lokaal kan het dan gaan onweren. Het is 16 tot 20 graden. In het noorden en noordoosten kan het nog iets warmer worden. Morgen in de loop van de dag weer zon en 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hi, welkom bij de lijst van jouw leven. De ultieme R&B en hip-hop classics. Samengesteld door jou. Dank je wel daarvoor, hè.
2: De beste R&B en hip-hop of all time. Blend top 1000. Nummer 832.
1: Wow, 832 krijg je van me, hoor. Heb je één klein secondje? Hier, nummer 832. Dat is Eric B. samen met Rakim Know The Knowledge.

Goedemiddag, mijn naam is Shai. Normaal gesproken hoor je mij op de vrijdag met de Wat een Week Show met Shai. Maar luister dan. Op het moment dat de Blend Top 1000 daar is, het liefst wil ik gewoon wonen in deze studio. De tracks zijn ongelooflijk goed. En dat is dankzij jou, de NPO Blend luisteraar. Jullie hebben smaak. Y'all got some good taste. En als je zit te luisteren dat je denkt, ik heb dit helemaal gemist. Yo, kom onder die steen vandaan. Check npoblend.nl voor de latest information als het gaat om deze radiozender. De lijst, we zijn aan het aftellen. We zijn aangekomen zometeen bij nummer 829 op naam van Chic Good Times. Maar we gaan nu eerst even richting een classic. En dan komen we uit bij A Tribe Called Quest. Wauw. A Tribe Called Quest met Bonita Applebaum uit 1990. En wat je hoort is een flirtende Q-tip. Enjoy.

0: 2000, de beste R&B en hip-hop of all time. Een track die later gesampled werd door in een andere klassieker. Rapper's Delight heb ik het dan over. In 1992 werd hij uitgeroepen tot de snelste rapper ter wereld. Met 11,2 lettergrepen per seconde. Kan je je voorstellen, twisten. Zo snel ging hij niet in 2004 op Sunshine. Daar rapt hij maar 6 tot 8 lettergrepen per seconde. En dit is een samenwerking met Anthony Hamilton. Enjoy!
1: NPO Blend Top 1000.
2: Nummer 828.

0: Op 1000 is een beetje stout aan het worden. Het is Genuine met In Those Jeans. En dan gaan we nu door naar een van de meest invloedrijke producers en schrijvers van de jaren 90, Babyface. Let op. Hij schreef Red Light Special voor zichzelf, als het ware. Zo tof vond hij de track. Maar uiteindelijk liep het toch anders. TLC, T-Boss, Left Eye en Chili wisten hem ervan te overtuigen om het nummer aan hem af te staan. En het uiteindelijk dus ook uit te brengen onder hun naam. Zo gezegd, zo gedaan. En ik had het toch over, het is een beetje een stout momentje. Let op deze twee meiden. Ik krijg een appje binnen van Yara, die zegt... Hey Blend, mijn moeder is ondertussen al 50 plus... maar danst elke keer als een 20-jarige... als ze Red Light Special van TLC hoort. Je moeder is stout. Jij bent ook stout, want wat schrijft ze? Goede reden om deze track de NPO Blend Top 1000 in te stemmen... zodat mijn zus en ik weer even kunnen lachen... Passen jullie op hoor, met het uitlachen van jullie moeder. Gelukkig staan die camera's hier niet aan. Want je kan ervan uitgaan, I'm gonna be a mess right now up in this studio. Dit.
1: De beste R&B en hip-hop of all time. De NPO Blend Top 1000, nummer 826.

0: 2025. Dit is de NPO Blend Top 1000.
1: Storytime, luister dan. Guru had samen met DJ Premier al naam gemaakt onder Gangstar en werd geïnspireerd door hoe jazz gesampled werd in de hiphop. Alleen, hij wilde niet dat Gangstar gelabeld zou worden als jazzrap. Dus hij bracht het uit onder een andere naam, Jazz Mataz.
2: The funny thing is, right after that, they started to label us as jazz rap. And I didn't like that for Gangstar. I mean, I actually feel that if we would have been pigeonholed into that, I wouldn't be here talking to you. My career would be nixed, as you say. It would have been out of here. So what I did was I took a risk. I put Gangstar on my back and I ventured out to do this Jazz Mataz thing.
1: Dus waar veel hiphopplaten trouwens werden gebruikt als samples, draaide Guru ook dit om. Hij liet jazzmuzikanten naar de studio komen en ging muziek met ze maken. Vandaar ook dat op het moment dat je luistert naar die sound, de beleving is totaal anders. Op Jazz Mataz 3 ging hij meer de soulkant op en werd Keep Your Worries samen met Angie Stone een grote hit. En je hoort hem nu in de NPO Blend Top 1000.
0: Nummer 824.

voor je berichtje, Dennis. Ik ben natuurlijk ook heel erg benieuwd waar jij op dit moment zit te luisteren naar de Blend Top 1000. De heerlijkste, de beste R&B en hip-hop tracks of all time. Samengesteld, gecureerd door jou. Dus vandaar dat ik benieuwd ben naar waar ben jij dan op dit moment aan het luisteren naar deze heerlijke lijst. Je kan het me laten weten. Dat doe je via de NPO Luister-app gratis en voor niets te downloaden op je telefoon. Ik draaide net Rihanna voor je samen met Drake Work op 823. En let op, leuk feitje over Rihanna. In deze NPO Blend Top 1000 doet ze het beter in de eentje. Ze staat 9 keer in de lijst, waarvan 4 keer een solo track. En toevallig vind je die allemaal hoog aan de lijst. Op 823 hoorde je haar zojuist dus met haar ex. Nou, wat hebben we geleerd? Vrouwen doen het beter dan mannen. Outkast staat met 8 tracks in deze top 1000. En daar hoor je er zometeen eentje van. Nu eerst John Legend met Love Me Now. Nummer 822.

Top 1000. De lijst met de beste R&B en hip-hop of all time. En ik krijg echt al een aantal keer dit uur kippenvel. Gewoon weg omdat ik de tracks hoor die echt als een soort van, ja, background sound hebben geleefd in mijn slaapkamer, woonkamer, op straat. Dus dit zegt zoveel over wie het is dat ik ben. Ik ben een 80s baby, 1981 geboren. Dus ja, sommige van deze tracks, kleine saai was dingen aan het rappen die ze niet zou moeten rappen. Heel erg benieuwd hoe het zit met jou. Mocht je zo meteen een track voorbij horen komen waarvan je denkt, maar dit raakt mij diep in mijn ziel om die en die reden. Maakt niet uit wie hier zit tijdens die Blend Top 1000. Laat het aan ons weten. We waarderen dat enorm. En dat kan je doen via de NPO Luister app. Mijn naam is Shai en ik neem je mee verder in deze lijst met zometeen op 819 Nas met Represent. En we krijgen een berichtje binnen van Melvin. Die heeft er namelijk op gestemd met als reden altijd midden in de nacht met een groep uit de Indische buurt lopen van Paradiso naar Oost. Als we van een baseline kwamen en daar had je dan wel zeker 5 keer Represent gehoord en meegeschreeuwd. Ik ga hem zo meteen voor jou draaien en natuurlijk ook alle andere Blend luisteraars. Dit nu Amy Winehouse met Rehab, nummer 820.

0: Blend. Blend top 1000. Home of classic R&B, hip-hop en soul. Blend. 3 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De burgemeester van IJsselstein is geschrokken van de vernielingen aan het gemeentehuis. Vannacht zijn ruiten ingegooid en ook de toegangsdeur is toegetakeld. De burgemeester spreekt van terror en noemt de mensen achter de vernielingen gaaiers. De beschadigingen hebben mogelijk te maken met plannen voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In IJsselstein worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar. Voor de onrust in IJsselstein is nog niemand opgepakt. Het samenwerkingsverband van olieproducerende landen, de OPEC, gaat de productie van olie verhogen. Dat heeft het oliekartel besloten na een vergadering met Saoedi-Arabië, Rusland, Algerije, Irak, Kazachstan, Kuwait en Oman. In totaal worden er door deze 7 landen vanaf volgende maand 188.000 vaten olie per dag extra geproduceerd. De straat van Hormuz, waar de meeste olie doorheen moet, is nog altijd zo goed als dicht. Dus wat voor effect de productieverhoging heeft op de markt is onduidelijk. Bultrug Timmy lijkt de goede kant op te zwemmen richting de Atlantische Oceaan. Dat blijkt uit data van de GPS-tracker die het dier heeft meegekregen. De precieze locatie van de bultrug is onbekend omdat de zender hapert. Die is mogelijk beschadigd geraakt bij de vrijlating gisteren. De bultrug lag wekenlang vast voor de Duitse kust. Er waren meerdere pogingen om hem vrij te krijgen, maar steeds zonder succes. En uiteindelijk is Timmy met een schip richting Denemarken gebracht, waar hij gisteren werd losgelaten. In de Eredivisie heeft Heerenveen in en tegen Volendam met 2-0 gewonnen. Door de overwinning is Heerenveen zeker van deelname aan de play-offs om Europees voetbal. En het weer, vanmiddag op de meeste plaatsen bewolkt en regen. Kan ook gaan onweren, het is 16 tot 20 graden. Morgen in de loop van de dag weer zon en 16.
2: Oh, en toen was het nieuws ineens weg. Maar dat maakt niet uit, het wordt dus 16 graden. This is the place to be als je houdt van beats waar je niet op stil kan blijven zitten en die doordrenkt zijn, ja zeker, met nostalgie, zoals bijvoorbeeld Faith Evans' Burning Up.

0: 2004 was Tipsy van Jaquan ineens een hit. En als je denkt, hey, maar ik ken die sound ergens van. Ja, dat kan kloppen. Dezelfde mensen die achter Nelly's sound zaten, Trackstars, zaten ook hierachter. En je hoorde hem op 817 op
1: Blend. Dit is de NPO Blend Top 1000.
0: Can I get a hell yeah? Dit is de NPO Blend Top 1000. We zijn afgelopen zaterdag om 10 uur 's ochtends begonnen. En we gaan door tot volgende week vrijdag. Dat betekent dat je aankomende dagen gewoon non-stop kan genieten van de lekkerste muziek. En laat je jezelf niets wijs maken. Hè? Op NPO Blend geniet je altijd van de lekkerste muziek. Maar op dit moment zijn er 1000 tracks gecureerd door jou, de NPO Blend luisteraar. Binnen de categorie R&B en hip-hop. En dan de best of all time. Met andere woorden, je zit op het puntje van je stoel non-stop te genieten. Ik had er net ook Faith Evans voor je met Loon Burning Up. En let op, zometeen in de lijst misschien wel de meest veelzijdige persoon die je vindt in deze lijst. Maar eerst het Moederdag Anthem van Ghostface als reminder dat je nog een week de tijd hebt om iets voor je mama te kopen. Of iets te kopen voor iemand die je beschouwt als mama, dat kan natuurlijk ook. Dit is All That I Got Is You featuring Mary J. Blige.
1: Nummer 816.

samen met Ray. Yes, darling, listen up. Dit is de Blend Top 1000. En daar staan echt zoveel verschillende artiesten in. En ik had het zojuist dus over een artiest, een veelzijdige artiest. En dat is dus die Mark Ronson. Want let op, zijn muzikale rode lijn is misschien overal wel terug te horen. Maar hij maakt met zoveel verschillende artiesten toffe muziek, dat ik het toch best wel bijzonder vind dat het hem dat dan lukt, weet je wel. Want je moet niet vergeten, je moet ook een beetje de saus van de persoon waar je mee samenwerkt meenemen natuurlijk. Je luistert naar de Blend Top 1000. De beste, ja, ik heb het gezegd, de beste R&B en hip-hop of all time, darling. Als je ons hebt gevonden, dan zit je zeer zeker op de juiste plek. Ik kreeg een appje binnen van Jurgen, die zegt, hey, ik zit hier in Naarden, dat is vlakbij Hilversum trouwens, te genieten van muziek die ik luisterde tijdens mijn eindexamens. En mijn zoon zit erboven te leren voor hun eindexamens met hun eigen muziek op. En let op, soms is het hetzelfde. Van MJ, LL Cool J naar Missy Elliott tot aan De La Soul. En hij schrijft, dan ben ik een extra beetje gelukkig. Ik snap het, Jurgen. Geniet ervan. En ik ben zelfs een beetje trots op jou als papa. Want dan heb je het goed gedaan, hè? Want muzikale voorkeur, ja, ik moet niet... Nee, nu ga ik echt oud klinken als ik zeg het moet liggen in de 80s, 90s en zeros. Nee, maar ik durf wel te zeggen dat dat de beste decennia waren voor muziek. Listen up! Ik hoop dat je aan het genieten bent.

0: Breathe, hier zo op nummer 811 in de Blend Top 1000. Nederland geboren Amerikaanse zanger, songwriter en producer. En luister, deze man heeft onder andere ook samengewerkt aan Beyoncé's Renaissance en Drake's More Life en Playboy Cardi. Dus niet zomaar een boy hoor, hou hem in de gaten.
1: Blend, dit is de NPO Blend Top 1000.
0: En het is weer tijd voor een verhaaltje. Storytime. Ik heb namelijk hier een track klaarstaan. Het is een beetje... iets lastig is er gebeurd. Maar uiteindelijk is het goed gekomen. Let op. Een track die door DJ Premier gemaakt is. In eerste instantie was het gemaakt voor... ik moet het goed zeggen. Het was in eerste instantie gemaakt van J.Rue. Maar wat gebeurde er? Biggie wilde een andere sound. Dus die zei tegen Bad Boy, Puff Daddy, luister dan... kan je geen andere sound voor me fixen. Maar er was beef tussen, je snapt hem al, J.Rue en Bad Boy. Dus DJ Premier moest dit gaan regelen en dat ging als volgt.
2: Call the warm line, Puff gets on the phone. He's like, yo, I need that beat. You know, and I'm like, well, you know, that's me and J.Rue and, you know, y'all ain't cool. And he's like, well, listen, see if he's down to let that go. He said, I'll throw the money over XYZ. I call Rue. And what is what I like about J.Rue? J.Rue was like, yo man, that's hip-hop. Let it go.
0: Dus uiteindelijk ging het dus best wel easy af. Dus zelfs tijdens een beef tussen J.Rue en Bad Boy. You know how it goes. He said, it's just hip-hop. We gotta keep it moving. Je hoort nu de nooit. Wow, de nooit. Wow. Ah, maar misschien ben ik gewoon aan het skaten. Dat zo zou je het ook kunnen zien natuurlijk, toch? Misschien ben ik een soort van rap carrière gestart hier. Je hoort nu de Notorious B.I.G. met Kick in the Door.
1: Nummer 8.

De Lijst. En niet zomaar De Lijst. Je luistert naar de NPO Blend Top 1000. De lijst met de beste R&B hip-hop of all time. Tot en met vrijdag rond 6 uur mag ik dan de nummer 1 bekendmaken. We gaan nu naar nummer 810 en daarvoor moeten we terug naar 1979. Sister Sledge, We Are Family. En als je het hebt over familie in de top 1000, staan er een aantal familieleden. Hef en Atje komen voor. Maar ook Michael Jackson en Janet Jackson, die vertegenwoordigen de familie Jackson maar liefst 34 keer. Zometeen hoor je familie van Beyoncé. To keep it in the family. Gaan we meezingen? Ja toch, we are family.

0: vals meegezongen in de studio. Wat heb jij gedaan? Ik hoop een beetje beter meegezongen thuis. We are family, sister Sledge.
1: Dit is de NPO Blend Top 1000.
0: Yes, baby. En ik had het zojuist over familie van Beyoncé. Nee, ik heb het niet over Jay-Z. Maar ik heb het over haar eigen zusje, Solange. Bijna disrespectful eigenlijk om haar het zusje van Beyoncé te noemen. Want Solange been doing her thing since forever. Danseres voor Destiny's Child bijvoorbeeld. Tekstschrijver voor Queen Bee. Maar deze vrouw maakt zelf ook muziek. En met die muziek staat ze nu in de lijst. Solange met Sandcastle Disco.
1: Nummer 809.

NPO Blend Top 1000 hoor je dus ook pareltjes die je nergens anders hoort. Nog voordat de Fresh Prince of Bel-Air op tv was. Nog voordat Summertime een hit was. Nog voordat Will Smith zichzelf de Fresh Prince of Bel-Air noemde, kwam deze track uit. En de meeste van ons kennen ze natuurlijk als acteurs. Grappig, hè? Zometeen op 806 een van de weinige vrouwen die ooit een beat heeft gekregen van Dr. Dre. Maar nu eerst Dwelling. I Think I Love You.

naar de lijst met de beste R&B, hip-hop of all time. Dus yes, onze girl vind je ook daarin. En fun fact trouwens, Dr. Dre, die heeft een hoop tracks gemaakt voor anderen, maar eigenlijk nooit echt voor vrouwen, behalve dus Eve. Voor die tijd werkte hij bij Death Row met Ladies of Rage, maar verder is Eve eigenlijk de enige. Mijn tijd hier vandaag zit erop. Ik geef het stokje over aan Angelique en maandag check je mij weer. Ik heb nog even één storytime voor je, voordat ik je een hele fijne middag wens. Let op. Bijzonder verhaal bij de nummer 805 in de NPO Blend Top 1000. Let op. Guru had net een auto gekocht en reed ermee naar familie, maar diezelfde dag werd de auto gestolen. Een week later kwamen Premu en Guru de auto en de dief tegen, maar dat liep verkeerd af. Hij botste op een ijskowagen en overleed. En dit tragische verhaal was de inspiratie voor

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voorzitter Dijksma van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is bezorgd dat het asieldebat in Nederland steeds verder ontspoort. In een bericht op LinkedIn schrijft ze geschrokken te zijn van opnieuw vernielingen aan het stadhuis, dit keer in IJsselstein. Vorige week waren er rellen bij het gemeentehuis in Loosdrecht. Dijksma roept gemeenten op om zich aan de spreidingswet te houden, zodat de opvang van asielzoekers rechtvaardig wordt verdeeld. En Dijksma zegt ook dat geweld en intimidatie niet passen in een democratische rechtsstaat. Minister Jesselgus van Defensie heeft in het tv-programma WNL op zondag gereageerd op het besluit van president Trump om duizenden Amerikaanse militairen terug te halen uit Duitsland. Jesselgus vindt dat we het hoofd koel moeten houden. De minister zegt dat de Amerikaanse krijgsmacht zwakker wordt bij een vertrek. Ze denkt dat de meeste Amerikaanse militairen voorlopig blijven. De grote brand van gisteren op een bedrijfsterrein in Ermelo is hoogstwaarschijnlijk aangestoken, zegt de politie. Bij de brand ging een toetjesbedrijf in vlammen op. De schade was zo groot dat de resten van het gebouw zijn gesloopt. Het onderzoek is nog in volle gang, maar op basis van buurtonderzoek en camerabeelden lijkt het op brandstichting, zegt de politie tegen Omroep Gelderland. In het centrum van Leeuwarden worden de spelers van Cambuur gehuldigd. Dit seizoen promoveerden ze naar de eredivisie. De spelers en staf reden met een open bus door de stad. Langs de route stonden veel mensen, ondanks de regen. Op een groot plein in de stad staat een podium waar ook Leeuwarder artiesten gaan optreden. Eerder werden de spelers van ADO Den Haag al gehuldigd. Zij eindigden op plek 1 in de eerste divisie. Cambuur op plek 2. En het weer bewolkt en kans op stevige regen- en onweersbuien. Het is 16 tot 20 graden. Vanavond minder buien en vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, in de middag mogelijk buien en 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zit je nog lekker? Ik heb nog 2 uur Blend Top 1000 voor je van vandaag. Met dit uur 3 nummers uit Nederland. Ik heb een banger uit de film Save the Last Dance. En een van de bekendste rappers laat even weten dat hij de enige echt is. Dat zometeen na Janet Jackson en Luther Vandross. De beste arm.

1000. Door de trampoline. In de NPO Blend Top 1000. En daarvoor het nummer waar Deborah 86 uit Schiedam op heeft gestemd. Janet Jackson en Luther Vandross. The best things in life are free. Goedemiddag. Wat fijn dat je erbij bent op deze... Ja, een beetje druilerige, maar toch best wel warme

En hip-hop of all time. En ik ga daar gewoon mee verder. I'm taking you back in time. Naar de tijd dat we, weet je nog, posters uit de Breakout en de Hitkrant kripten. En de tijd dat als school begon, dan gingen we naar de V&D schoolcampus. Weet je dat nog? Ik kon daar echt uren rondlopen om dan de juiste agenda en etui en kafpapier te kopen. Ik kocht sowieso altijd de TMF-agenda. En jij? Weet jij dat nog? Of is dat voor of na je tijd? Let me know, hè. Je hoort sowieso alle DJ's hier de hele tijd roepen. Maar mocht je het nog niet hebben gedaan, download die NPO Luister-app, hè. Want dan kan je overal en altijd naar NPO Blend luisteren, sowieso. Maar dus ook een berichtje naar de studio sturen. En dan kan je me dus nu laten weten of jij ook op die V&D schoolcampus rondliep. En welke agenda je dan kocht. Dan ben ik heel benieuwd daar. NPO Blend Top 1000 hoor je met Bruno Mars op nummer 802 en Treasure.

zelf ook in speelt. En een jaar later zat het in een scène in de film Save the Last Dance. Ken je die nog? Met de actrice Julia Stiles. En die speelde dan een soort white high school balletdanseres. En die kreeg een relatie met een black guy. En dat was een heel ding in de film. En uiteindelijk gingen ze naar een club. En op de dansvloer werd ze dan uitgedaagd om te zien of ze ook hip-hop kon dansen. Nou ja, en dat deed ze op dit nummer dus van Ice Cube. You Can Do It. Hey, ik vroeg jou net, ik ging even met je terug naar de V&D schoolcampus. En ik vroeg jou, welke agenda had jij toen? Als je in die tijd dat deed natuurlijk. Nou, een aantal mensen wel hoor. Gerald, die zegt, ik was Simon. Ik had de e-spec agenda. Want die tassen waren toen helemaal hot. Is toch een leuke agenda, Gerald? I love it. En Frederik, jij bent slim. Jij zegt, ik deed een poster uit de hitkrant als kafpapier rond mijn agenda. Zalig. Hey, I love that. Dat is heel slim. Kaylee die zegt, ik had een alien agenda. Geen idee wat voor merk, maar het was donkerblauw met groene aliens erop. Ik weet ook niet waarom. Ik ken dat nog inderdaad, Kaylee. En Robin die schrijft via de NPO Luister-app sowieso ook de TMF-agenda. I love it. Ik hou van deze herinneringen. En als je toch aan het appen bent, of nog niet, pak die app er dan eventjes bij. Want ik heb zo meteen een vraag voor je. Het heeft iets met partypieps te maken. Dat zo.

0: artiest is. Maar toen ging hij nog één keer de studio in met Dr. Dre. En toen schreef hij The Real Slim Shady. En dat werd uiteindelijk de eerste single van The Marshall Mathers LP. The Real Slim Shady, Eminem op nummer 799. Hey, en ik wil gewoon even iets checken bij. Zat jij in de zeros op Party Peeps 2000, PP2G? Als je denkt van, wat is dat nou weer? Nou ja, dat was een website waar je eigenlijk alle foto's van zo'n beetje alle R&B hiphop feestjes kon terugvinden. Er was een forum waarop je kon meepraten over van alles. En je kon dus je eigen profiel aanmaken. Compleet met foto's en plaatjes. En als je vrouw was, kreeg je een roze profiel, de mannen blauw. En op die pagina, op je profiel, kon je dus ook zien wie jouw pagina had bekeken. En als je dan een guy was en je zag alleen maar roze, dus dat alleen maar vrouwen jou hadden bekeken, nou, dan was je die hele guy. Och, wat een tijd was dat, hè? En ik ben benieuwd, had jij dat dus? Had jij Party 2000 en belangrijk, wat was jouw profielnaam op Party Peeps? Als je wil, als je durft, share it with me. Via de NPO Luister-app kan je gratis een berichtje sturen. Dan deel ik zometeen ook die van mij. En geloof me, hij kan bijna niet shamevoller dan die van mij. Dus deel jouw Party Peeps profile name. Ik ben heel benieuwd. Dan ga ik er zo meteen een paar voorlezen. Love it. Ja Rule en Ashanti hoor je nu. Mesmerize.
1: Nummer 798.

die komt, komt veel later in de lijst. Hey, ik vroeg jou naar nummers of naar jouw profielnaam op Party Peeps 2000, de website. Daar kon je dus een profiel aanmaken. Ik vroeg jou, hoe heette jij daar, als je het had natuurlijk. Kelvin die stuurt, ik heette Black Knight 82. I love that. Margie die zegt, ik was Beautiful Angel XX. Ja, dat soort namen, hè. Hugo die zegt, ik heette gewoon Hugo. Gewoon Hugo, dat was je naam. Hey, die van mij was echt belachelijk. Die van mij, ik durf er bijna niet iets zeggen, maar het was hip-hop biatch. Ik heette op Party Peeps een hele tijd hip-hop biatch. Ik was fan van hip-hop en ik hoorde Snoop Dogg vaak zo hebben. Biatch, ik dacht, it's cute. Nu denk ik, het is totaal niet cute, maar hey. We waren jong, we deden maar wat, hè.

Binnenkort is hij in Nederland, hè? Staat hij in de Ziggo Dome met Akon samen. Kon je hier op NPO Blend ook kaarten voor winnen? Mocht je ons nog niet volgen op Instagram, NPO Blend op Instagram. Blijf je ook op de hoogte van R&B en hip-hop nieuws. En dan weet je wanneer we nieuwe kaarten gaan weggeven. Want er komen een hele paar mooie acties aan, hoor. Zo. 50 Cent die hoor je op de achtergrond praten. Met Hustler's Ambition in de top 1000.

paste echt even perfect bij dit druilerige weer, joh. Oh, Benihana. Grootste talent uit Nederland vind ik op dit moment. Echt werkelijk waar. Gospel, R&B, die man gooit het allemaal in de mix. Silent Chaos, die hoorde je hem. Hey, volgend uur van de lijst komt er zo aan. Jill Scott, Sugar Hill Gang. Frank Ocean, die hoor je dit uur nog. Opgestemd door Joey uit Montfort.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij het gemeentehuis van IJsselstein is vannacht een politieagent gewond geraakt door zwaar vuurwerk. Dat was na protesten tegen de opvang van asielzoekers. Relschoppers maakten bewakingscamera's onklaar en schoten vuurwerk op de politie af. De agent die gewond raakte hoefde niet naar het ziekenhuis. De grote brand van gisteren op een bedrijfsterrein in Ermelo is hoogstwaarschijnlijk aangestoken, zegt de politie. Bij de brand gingen toetjesbedrijven in vlammen op. De schade was zo groot dat de resten van het gebouw zijn gesloopt. Het onderzoek is nog in volle gang, maar op basis van buurtonderzoek en camerabeelden lijkt het op brandstichting. Het samenwerkingsverband van olieproducerende landen, de OPEC, gaat de productie van olie verhogen. 7 van de aangesloten landen gaan vanaf volgende maand 188.000 vaten olie per dag extra produceren. Het effect daarvan op de markt is nog onbekend, omdat de straat van Hormuz nog altijd dicht is. De Vereniging van Weekdieronderzoekers heeft bekendgemaakt dat de vampierslak is uitgeroepen tot internationaal weekdier van het jaar. 15.000 mensen stemden op de slak, die bloed zuigt bij vissen. De vereniging wil meer aandacht voor ongewervelde dieren. De wetenschappers buigen zich nu over de vraag waarom die vampierslak zo eet. Feyenoord heeft een goede stap gezet in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie. Het ploeg van trainer Robin van Persie boekte een zwaar bevochten 1-2-zege bij Fortuna Sittard en profiteerde van het puntenverlies van Ajax en NEC. PEC Zwolle won thuis met 1-0 van Heracles en Volendam-Heerenveen eindigde in 0-2. Dan het weer, ook vanavond buien, soms met onweer, het is 16 tot 20 graden. Vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, in de middag weer kans op stevige buien en 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Miss Jill Scott, die heeft een nieuw album, hoor je zo meteen meer van. Maar eerst de allereerste commerciële hip-hop hit van de Sugar Hill Gang, Rapper's Delight.
2: De beste R&B en hip-hop of all time. Blend top 1000. Nummer 790.

laatste uurtje van deze lijst voor vandaag. En als ik zeg all time, ja, dan bedoel ik echt muziek van alle tijden. En deze lijst is gevuld met 70s, 80s, heel veel 90s, heel veel zeros. Maar ook muziek van nu, zoals die nieuwe van Jill Scott die je net hoorde. Maar er is één jaar dat er echt tussenuit springt. Echt één jaar waar de meeste muziek in deze hele lijst, in deze hele blend top 1000 vandaan komt. En dat is het jaar 1996. En denk je, wat gebeurde er allemaal in 1996? Nou ja, heel veel qua muziek.

tot morgen met al die goede albums tot 96. Maxwell, Urban Hang Street kwam ook uit in 96. En heel veel van die nummers uit dat jaar zijn dus geëindigd in de Blend Top 1000. Dan ben ik wel benieuwd, wat deed jij dan in 1996? Was je überhaupt al geboren in dat jaar? Was je er net? Waar ging je uit? Ik ben 40 geworden dit jaar. Ik ben van 86, dus ik was 10 in 1996. Wat ik deed? Heel veel cd's verzamelen. Dat weet ik wel. We gingen altijd naar koopavond. Ik ben in Vianen opgegroeid, bij Utrecht. Ging altijd met mijn vader daar naartoe. Naar zo'n cd-winkel bij koopavond. En dan mochten we altijd, mijn broertje en ik, 1 cd uitkiezen. Dus ik had echt vanaf ongeveer 95, 96 heel, heel veel cd's. Weet jij nog wat jij deed in 96? Laat me even weten. Vind ik leuk om van je te horen. Via de NPO Luister-app. Ga naar Blend en stuur even een berichtje naar de studio. Vind ik gezellig. Mahalia, die hoor je zo meteen. Maar eerst The Roots. Best wel smooth, de plaat van The Roots. Met een videoclip die een soort van diss naar B.I.G. was. Ook zo wel.

0: Mahalia met Sober. Er is ook nog een wat leuke up-tempo remix van Jerome Vandal, een Nederlandse DJ-producer. Ook echt te gek. En dit vind ik echt heel leuk. 1996. Veel van de nummers, of de meeste nummers uit deze lijst, komen uit 1996. In de Blend Top 1000. En ik vroeg, ja, weet je nog wat je deed in 1996? Nou ja, Art die zegt eindexamen middelbare school en alle hiphopconcerten bezoeken die er waren. En oh ja, mijn huidige vrouw voor het eerst ontmoet in de club. Art, wat leuk, wat tof zeg. Nou ja, dat vergeet je niet meer. 96. En Nash, love it. Je stuurt even een voiceberichtje, vind ik extra leuk. Met wat jij deed. Nou ja, jij deed wel echt heel bijzondere dingen.
1: Yo, heel grappig. Ik weet nog precies wat ik deed toen die tijd. Ik had net de overstap gemaakt van topsport zwemmen naar topsport volleybal. En het was de eerste jaren dat ik dan op selectie mocht. Helemaal zelfstandig, samen met mijn team. We waren goed aan het trainen onderweg om grote toernooien te spelen in Jamaica. Want ik ben opgegroeid op Curaçao. En dan kom je dan in aanraking veel sneller met alle grote internationale wedstrijden. En ik weet nog dat ik al deze tracks luisterde op BET. Dat is Black Entertainment TV.
0: Ja.
1: En we konden dat zien vanuit Amerika. En al die albums wat je net genoemd hebt, ja, die kwamen voorbij in videoclips dagelijks. Dus ik was gelijk weer in die tijd.
0: Nash, dank je wel voor het delen van jouw verhaal. Wat tof sowieso, overstap zwem naar de volleybalcarrière. En ook nog international. En dan in die tijd BET kijken, waar al die iconische videoclips voorbij kwamen. Love it. Ook die videoclip, want op de achtergrond hoorde ik bij jou de Roots wat ik net draaide, What They Do. Was een videoclip die eigenlijk een soort diss was naar B.I.G. Ze zaten in een soort huis. Het leek een beetje op de One More Chance video. En het was heel subtiel. En uiteindelijk had Questlove van The Roots, die had ook best wel spijt ervan. Die dacht van ja, zo was het ook weer niet bedoeld. We wilden gewoon een punt maken tegen rappers die te commercieel werden. En had een brief geschreven naar Source van hey, als excuses naar B.I.G. Maar die heeft die brief dus nooit kunnen lezen, want die was toen net overleden. Is verdrietig. Hey, je luistert naar de NPO Blend Top 1000, de best R&B en hip-hop of all time met nu Cameron.
2: Woe! Nummer 7.

0: En dan vind ik het leuk dat die sample van de Spinners erin zit. It's a Shame in het nummer van Moni Love. Dat was een rapper uit de UK. Stond een jaar eerder nog op de plaat met de Queen Latifah, Ladies First. It's a Shame hoorde je op nummer 785 in de Blend Top 1000. We gaan echt terug in de tijd. We gaan terug naar de tijden dat je... Weet je nog dat je telefoonnummers uit je hoofd moest leren? Of je moest het ergens in de agenda schrijven? Want je had niet per se een telefoon om het in op te slaan. Dus ja, welke nummers kende je?
1: Dit is Blend Top 1000.
0: Ik wist bijvoorbeeld het nummer van ons thuis. Toch uit mijn hoofd. Ik kan het wel noemen, want niemand woont daar meer. 0347-320229. Dat wist ik, moest je gewoon uit je hoofd weten. Want als er wat was, dan moest je in een telefooncel dat gaan bellen natuurlijk. Weet je, ken jij überhaupt nog een nummer uit je hoofd? Een telefoonnummer? Mag je altijd laten...

ze nog geen eigen muziek uit. Got Your Money in de NPO Blend Top 1000. En daarvoor die nieuwe edition met Telephone Man. Wilma die zegt, ja, ik weet nog het nummer van mijn ouders. En die van mijn opa en oma komt opeens omhoog. En die van mezelf van die tijd. Ja, I love that. En Gerald die zegt, nieuwe edition, beste boyband alle tijden. Eigen carrière hadden ze allemaal. Maar de leadzanger van de band, die staat niet in de Top 1000. Nee, dat klopt. Gerald, ja, zie je, en daarom moeten we volgend jaar nog meer gaan stemmen tijdens die lijst. Want inderdaad, Ralph die hoort er zeker in.

I love it. En daarmee is het bijna 6 uur en ben ik aan het einde gekomen van deze lijst. De Blend Top 1000, de best R&B en hiphop of all time. En denk je aan het eind, want eind, we zijn pas bij 700 zoveel. Nou ja, nee, we stoppen voor vanavond eventjes. Dan kan je gewoon verder lekker genieten van non-stop heel fijne R&B, hiphop, soul muziek. En morgenochtend om 7 uur gaat de lijst weer verder met Cuba. En we gaan nog de hele week door tot vrijdag. Net iets voor 6 uur draaien we de nummer 1. En wie er nou op nummer 1 staat, ja, dat is nog even een verrassing. Maar als je benieuwd bent naar de rest van de lijst, die kan je wel terugvinden. Hè? Op NPO Blend kan je meelezen als je het leuk vindt. Ik heb al stiekem even gekeken of een goede reden is om je wekker om maandag om 7 uur te zetten. Morgen dus. Ik zou zeggen van wel hoor. G-Unit komt voorbij, Mariah Carey. En die lekkere van Genuine. My whole life has changed. Differences, ach. Voor nu bedank ik je heel erg voor het luisteren. Ik vond het fijn dat je erbij bent. Dank je wel voor het delen van je verhalen, reacties. Ik heb er nog twee voor je. En Vogue, de nummer 777. Die komt er zo meteen aan. En dit is Method Man, samen met the one and only D'Angelo. Breakups to makeups. En daarmee zeg ik een fijne avond. En tot snel.

Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Oldenzaal in Overijssel is iemand om het leven gekomen bij een woningbrand. Het vuur ontstond vanmiddag even voor 4 uur. Op beeld is te zien dat de vlammen uit de woning slaan. Inmiddels is de brand geblust en de woning is uitgebrand. Het is nog niet duidelijk hoe de brand in Oldenzaal kon ontstaan. Twee familieleden van de overledene ademden rook in. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. In de straat van Hormuz is een vrachtschip onder vuur genomen, meldt de Britse.

Nieuwsuur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Oldenzaal in Overijssel is iemand om het leven gekomen bij een woningbrand. Het vuur ontstond vanmiddag even voor 4 uur. Op beeld is te zien dat de vlammen uit de woning slaan. Inmiddels is de brand geblust en de woning is uitgebrand. Het is nog niet duidelijk hoe de brand in Oldenzaal kon ontstaan. Twee familieleden van de overledene ademden rook in. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. In de straat van Hormuz is een vrachtschip onder vuur genomen, meldt de Britse dienst die het scheepvaartverkeer daar in de gaten houdt. Het onbekende schip zou zijn aangevallen door verschillende kleine vaartuigen, maar de bemanning zou ongedeerd zijn. Iran heeft zich niet verantwoordelijk gesteld voor de aanval, maar waarschuwde eerder wel dat de doorvaart in de straat streng wordt gecontroleerd. Het Eurovisie Songfestival probeert landen die zijn afgehaakt weer terug te krijgen. Festivaldirecteur Green zegt tegen Nieuwsuur dat er ook met Nederland gesprekken worden gevoerd. Het Songfestival is van 12 tot 16 mei. Omroep Avro Tros doet dit jaar niet mee vanwege deelname van Israël. Green belooft strenger op te treden tegen politieke pogingen om de uitslag van het festival te beïnvloeden. De kogel in het kogelwerende vest van de agent, die werd neergeschoten bij het correspondence dinner, was inderdaad van de verdachte. Dat zegt de aanklager. Vorige week probeerde een man de galaavond in Washington met president Trump binnen te dringen met wapens. Daarbij heeft hij volgens de aanklager een agent neergeschoten. De agent heeft het overleefd. Wielrenner Tadej Pogacar heeft de ronde van Romandie gewonnen. De Sloveen boekte in de 6e etappe zijn 4e ritzege. De slotetappe van ruim 178 kilometer ging over een heuvelachtig parcours en eindigde met een klim. En het was voor Pogacar zijn 8e seizoenszege. Het weer, ook vanavond buien, soms met onweer, vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, 's middags buien en 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Oldenzaal in Overijssel is iemand om het leven gekomen bij een brand in een tussenwoning. Het vuur ontstond even voor 4 uur vanmiddag. En op beeld is te zien dat de vlammen uit de woning sloegen. Inmiddels is de brand geblust. De woning is helemaal uitgebrand. Het is nog niet duidelijk hoe het vuur kon ontstaan. Dat wordt nu onderzocht. 2 familieleden van de overledene hebben rook ingeademd. En zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het Eurovisie Songfestival gaat streng controleren op politieke inmenging. Festivaldirecteur Martin Green zegt dat in Nieuwsuur. Het Songfestival is van 12 tot 16 mei. Vorig jaar won Oostenrijk, maar Israël kreeg toen de meeste stemmen van het publiek. Later bleek dat een Israëlische overheidsinstantie een grote campagne voerde om op de Israëlische inzending te stemmen. Dit soort activiteiten zullen we absoluut niet tolereren, zegt Green, zonder concrete maatregelen te noemen. Een bulkschip in de straat van Hormuz is aangevallen door meerdere kleine vaartuigen. Dat zegt de Britse dienst die het scheepvaartverkeer in de gaten houdt. Er is niemand gewond geraakt. Of Iran achter de aanval zit, is onduidelijk. Nog niemand heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. In de Eredivisie heeft SC Twente met 2-2 gelijk gespeeld tegen AZ. AZ scoorde op de valreep, nog de gelijkmaker. Twente plaatst zich daardoor niet voor de voorronde van de Champions League. Sparta Rotterdam, Go Ahead Eagles, eindigde zojuist in 2-2. Eerder vandaag had Feyenoord een goede stap gezet in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie. De ploeg van trainer Robin van Persie boekte een zwaar bevochten 1-2 zege bij Fortuna Sittard en profiteerde van het puntenverlies van Ajax en NEC. PEC Zwolle won thuis met 1-0 van Heracles en Volendam. Heerenveen eindigde in 0-2. Het weer, ook vanavond buien, soms met wat onweer. Vannacht kans op nevel en mist en een graad of 11. Morgen zon, maar in de middag weer kans op stevige buien. Het wordt 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag vanaf 10 uur bij NPO Blend en via de NPO Luister-app.

0: and soul. Blend. 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij een ernstig verkeersongeluk in het noorden van Frankrijk zijn 3 Nederlanders omgekomen. 3 anderen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt berichten daarover in de Franse pers. Het ministerie geeft verder geen details. Volgens Franse media gebeurde het ongeluk bij de plaats Jean. De auto van de Nederlanders kwam op een kruispunt in botsing met een andere auto. Wie het ongeluk veroorzaakte, is niet bekend. 2 Nederlandse activisten die deze week door Israël op zee werden tegengehouden, zijn aangekomen op Schiphol. Donderdag onderschepten Israëlische troepen een vloot van tientallen schepen voor de kust van het Griekse eiland Kreta. De boten hadden honderden vrijwilligers aan boord uit meer dan 40 landen. Die waren op weg naar Gaza met hulpgoederen. Meer dan 180 mensen werden op een Israëlisch schip gezet. De meeste, onder wie de Nederlanders, werden vrijgelaten op Kreta. 2 mensen werden meegenomen naar Israël voor verhoor. Bij een brand in een woning in Oldenzaal is iemand om het leven gekomen. Rond 4 uur vanmiddag brak het vuur uit. Hoe dat kon gebeuren, wordt onderzocht. 2 familieleden van het slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd. In Oostenrijk zijn 5 kinderen gewond geraakt toen een oude granaat afging in een kampvuur. Volgens een begeleider was er een harde knal en een steekvlam. De kinderen tussen de 10 en 14 jaar zijn licht gewond. Ze zijn lid van een jeugdbrandweergroep en hadden zelf het kampvuur gemaakt. Het is niet duidelijk hoe de granaat in het vuur terecht kwam. Het zou gaan om een granaat die door het Duitse leger werd gebruikt in de Tweede Wereldoorlog. De explosieve opruimingsdienst vond later nog een granaat in een ander kampvuur op het terrein in Oostenrijk. En het weer, vanavond buien, soms met onweer. Vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, in de middag weer kans op stevige buien. En het wordt morgen 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

always wanted to have superpowers, you know.

0: 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op een Nederlands cruiseschip zijn 2 mensen overleden door besmetting met het Hanta-virus. Volgens persbureau AFP gaat het om een Nederlands echtpaar dat een luchtweginfectie had gekregen. Buitenlandse Zaken in Den Haag kan het nog niet bevestigen. Een derde opvarende, een Brit, ligt op de intensive care in Johannesburg. Het Hanta-virus wordt overgedragen door knaagdieren. Mensen kunnen ziek worden van een beet of van de ontlasting. Het kan luchtweginfecties, koorts en nierklachten veroorzaken. Het cruiseschip was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië. Bij een ernstig verkeersongeluk in het noorden van Frankrijk zijn 3 Nederlanders omgekomen. 3 anderen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt berichten daarover in de Franse pers. Het ministerie geeft verder geen details. Volgens Franse media gebeurde het ongeluk bij de plaats Gent. De auto van de Nederlanders kwam op een kruispunt in botsing met een andere auto. Wie het ongeluk veroorzaakte, is niet bekend. In het westen van Nigeria zijn meer dan 40 mensen gedood door een Nigeriaanse militie die samenwerkt met het leger. De gewapende militieleden gingen van deur tot deur op een plek waar Fulani-herders wonen. Dat zijn overwegend islamitische, nomadische veehouders. De overheid verdenkt ze van samenwerking met Al-Qaeda. Veel mensen uit de groep werden gearresteerd. Wie probeerde te vluchten werd neergeschoten. Het westen van Nigeria wordt al jaren geteisterd door gewapende bendes. Die houden zich bezig met dodelijke aanvallen op dorpen. In de Formule 1 is de Grand Prix van Miami gewonnen door de Italiaan Kimi Antonelli. Max Verstappen startte van plek 2 en eindigde uiteindelijk als 5e. En het weer, de buien trekken naar het noordoosten. Vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, 's middags buien en 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jan van der Putten met het NOS-journaal. De woordenwisseling tussen bondskanselier Merz en president Trump was niet de reden voor terugtrekking van Amerikaanse militairen. In een interview met de Duitse omroep ARD zegt Merz dat er al veel langer over terugtrekking werd gesproken. Afgelopen week leverde Merz openlijk kritiek op de oorlog tegen Iran. Volgens Merz ontbreekt het bij de Amerikanen aan strategie. Trump zei toen dat hij 5000 militairen uit Duitsland wil terugroepen. Merz rekent verder niet meer op de Amerikaanse Tomahawk-kruisraketten. Die waren beloofd door Trumps voorganger Biden. Maar volgens de bondskanselier blijft de Amerikaanse bijdrage aan de afschrikking door de NAVO overeind. Een virusuitbraak op het Nederlands cruiseschip heeft dan zeker 3 mensen het leven gekost, onder wie een echtpaar uit Nederland. Mogelijk raakten ze besmet met het Hanta-virus, dat wordt overgebracht door ratten of muizen. Het cruiseschip, de Hondius, van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, ligt nu voor anker bij Kaapverdië. In Oostenrijk zijn 5 kinderen gewond geraakt toen een oude granaat afging in een kampvuur. Volgens een begeleider was er een harde knal en een steekvlam. De kinderen tussen de 10 en 14 raakten licht gewond. Ze zijn lid van de jeugdbrandweergroep en hadden het kampvuur zelf gemaakt. Het is niet duidelijk hoe de granaat in het vuur terecht kwam. Het zou gaan om een granaat die door het Duitse leger werd gebruikt in de Tweede Wereldoorlog. De explosieve opruimingsdienst vond later nog een granaat in een ander kampvuur op het terrein in Oostenrijk. Bij een brand in een tussenwoning in Oldenzaal is iemand om het leven gekomen. Rond 4 uur vanmiddag brak het vuur uit. Hoe dat kon gebeuren, wordt onderzocht. 2 familieleden van het slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd. Het weer, de buien trekken naar het noordoosten. Vannacht is er kans op nevel en mist bij een graad of 11. Morgen zon, 's middags weer kans op stevige buien. En het wordt 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een uitbraak vermoedelijk van het Hanta-virus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Volgens de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, zijn 3 andere opvarenden ziek. Het Hanta-virus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Daar is een medisch team aan boord gegaan. Een ernstig verkeersongeluk in het noorden van Frankrijk heeft het leven gekost aan 3 Nederlanders. 3 andere mensen raakten gewond. Volgens Franse media botsten de Nederlanders op een kruising bij de plaats Jant op een andere auto. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag verleent consulaire bijstand. De woordenwisseling tussen bondskanselier Merz en president Trump was niet de reden voor terugtrekking van Amerikaanse militairen. In een interview met de Duitse omroep ARD zegt Merz dat er al veel langer over werd gesproken. Afgelopen week leverde Merz openlijk kritiek op de oorlog tegen Iran. Volgens Merz ontbreekt het bij de Amerikanen aan strategie. Trump zei toen dat hij 5000 militairen uit Duitsland wil terugroepen. Merz rekent verder niet meer op de Amerikaanse Tomahawk-kruisraketten. Die waren beloofd door Trumps voorganger Biden. Maar volgens de bondskanselier blijft de Amerikaanse bijdrage aan de afschrikking door de NAVO overeind. Met nog 3 ronden te spelen is Inter Milaan nu al kampioen van de Italiaanse Serie A. De ploeg van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij won met 2-0 van Parma en kan niet meer worden ingehaald door nummer 2 Napoli. Voor Inter is het de 21ste titel uit de clubhistorie. En het weer, eerst nog een bui. Vannacht is er kans op nevel en mist. Morgen wolken en zon, 's middags weer stevige buien en 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 12 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de komende dag zullen beginnen met het begeleiden van schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Op zijn sociale mediakanaal Truth Social zegt Trump dat het de bedoeling is om zo neutrale en onschuldige landen te helpen hun schepen daar weg te krijgen. Het is onduidelijk wat Iran vindt van het voornemen. Dat land sloot de belangrijke zeestraat eind februari in reactie op aanvallen van de VS en Israël. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Volgens de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, zijn 3 andere opvarenden ziek. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Daar is een medisch team aan boord gegaan. In Frankrijk heeft de radicaal linkse politicus Jean-Luc Mélenchon zich kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Hij is de eerste politiek leider die zich kandidaat stelt. Mélenchon deed al 3 keer eerder een gooi naar het Franse presidentschap. In 2022 werd hij derde, na de radicaal-rechtse Marine Le Pen en Emmanuel Macron, die nu president is. Mélenchon is niet onomstreden. Zo steunde hij de Russische annexatie van de Krim en wordt hij beschuldigd van antisemitisme. En met nog 3 speelronden te gaan is internationale kampioen geworden van de Italiaanse Serie A. De ploeg van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij won met 2-0 van Parma en kan niet meer worden ingehaald door nummer 2 Napoli. Voor Inter is het de 21ste titel uit de clubhistorie. Het weer, het is wisselend bevolkt met hier en daar nog een bui. Vannacht is er kans op nevel en mist bij een graad of 11. De komende dag wolken en zon, maar 's middags meer kans op buien. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Radio Blend.
1: Muziek met inhoud.
0: Gesprekken die blijven hangen.
1: Zo begin je dag met Cuba,
0: Veronica
1: en Jasmine.
0: NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: Show. Blend. 1 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft dan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. 1 Brit van 69 wordt behandeld op de intensive care in Johannesburg. En 2 bemanningsleden hebben dringend medische hulp nodig. Nederland gaat hen hier naartoe halen. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om mensen van boord te laten gaan. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de komende dag zullen beginnen met het begeleiden van schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt dat het de bedoeling is om zo neutrale en onschuldige landen te helpen hun schepen daar weg te krijgen. Het is onduidelijk wat Iran vindt van het voornemen. Dat land sloot de belangrijke zeestraat eind februari in reactie op de aanvallen van de VS en Israël. Ook de VS blokkeert de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. De woordenwisseling tussen bondskanselier Merz en president Trump was niet de reden voor terugtrekking van Amerikaanse militairen. In een interview met de Duitse omroep ARD zegt Merz dat er al veel langer over werd gesproken. Afgelopen week leverde Merz openlijk kritiek op de oorlog tegen Iran. Volgens Merz ontbreekt het bij de Amerikanen aan strategie. Trump zei toen dat hij 5000 militairen uit Duitsland terugroept. In de Formule 1 is de Grand Prix van Miami gewonnen door de Italiaan Kimi Antonelli. Max Verstappen startte van plek 2 en eindigde uiteindelijk als 5e achter George Russell. Lando Norris werd in Miami 2e, Oscar Piastri 3e. Het weer, vannacht is er kans op nevel en mist en koelt het af naar 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon en 's middags vooral landinwaarts meer kans op buien en onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Enzo. Blend. 1 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft dan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. 1 Brit van 69 wordt behandeld op de intensive care in Johannesburg. En 2 bemanningsleden hebben dringend medische hulp nodig. Nederland gaat hen hier naartoe halen. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om mensen van boord te laten gaan. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de komende dag zullen beginnen met het begeleiden van schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt dat het de bedoeling is om zo neutrale en onschuldige landen te helpen hun schepen daar weg te krijgen. Het is onduidelijk wat Iran vindt van het voornemen. Dat land sloot de belangrijke zeestraat eind februari in reactie op de aanvallen van de VS en Israël. Ook de VS blokkeert de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. De woordenwisseling tussen bondskanselier Merz en president Trump was niet de reden voor terugtrekking van Amerikaanse militairen. In een interview met de Duitse omroep ARD zegt Merz dat er al veel langer over werd gesproken. Afgelopen week leverde Merz openlijk kritiek op de oorlog tegen Iran. Volgens Merz ontbreekt het bij de Amerikanen aan strategie. Trump zei toen dat hij 5000 militairen uit Duitsland terugroept. In de Formule 1 is de Grand Prix van Miami gewonnen door de Italiaan Kimi Antonelli. Max Verstappen startte van plek 2 en eindigde uiteindelijk als 5e achter George Russell. Lando Norris werd in Miami 2e, Oscar Piastri 3e. Het weer, vannacht is er kans op nevel en mist en koelt het af naar 10 tot 14 graden.